0: En dan moet je ophouden, zei mijn broer.
1: En wij moeten trouwens ook uitkijken. Als wij de smaak van de likeur niet heel snel aanpassen, dan gaan ook wij failliet. Ik zei, wat zei jij? Smaak aanpassen. Als je iets verdomme in je hele leven nooit moet aanpassen, dan is het smaak. Ik ken mensen die zetten muziek van Bach, van Beethoven, van Chopin op een cd met een ritmebox eronder. André Rieu, die walst op dit moment de hele wereld plat met een stukje Shostakovich. En ik zit nog te wachten op de kerstcd André Rieu begeleidt Helmut Lotti. Dan zijn we lekker bezig. En dat dan bij het derde nummer als verrassing die Berdien Stemberg er dwars doorheen komt pijpen. Dat lijkt me echt droog te doen. Godverdomme nou, hè. Maar als ik tegen mensen van de platenmaatschappij zeg dat soort muziek per definitie niet deugt, ze zeggen, ah joh, joepie, doe toch niet zo zagrijnig. Wat is er nou tegen een leuke Polonaise? Zeg je, maar het is een belediging voor de componist. Ah joh, de componist. Die is al lang dood. Over smaak valt niet te twisten, zegt de lafbek. Als je ergens over moet blijven twisten je leven lang, dan is het over smaak. Dat was trouwens het eerste wat mijn vrouw en ik deden toen we elkaar ontmoetten. Twisten over smaak. Wat vind jij mooi, wat vind ik mooi? En wij vonden lang niet altijd hetzelfde mooi, dat is interessant. Ik vond haar heel mooi, zij vond dat het wel meeviel. Zij vond mij heel lelijk. Ik zei, nou, dat gaat toch al. Weet je, wij waren het lang niet altijd eens. Maar dat is leuk. Maar het is leuk, je wisselt in het begin van een liefde, wissel je dingen uit. Dat boek moet je lezen, die film moet je zien. Daar gaat de zon het mooiste onder.
2: Maar ja, op een gegeven moment, dan ben je wat langer bij elkaar. En dan ken je elkaar smaak zo'n beetje wel. Ik weet wel een beetje wat de vrouw lekker vindt. Beetje melk, twee klontjes. Ik bedoel, wij gaan nooit meer naar de bioscoop. Nee, wij gaan nooit meer naar de bioscoop. Je kan je auto niet kwijt. En jij zit kut. Althans, in onze bioscoop zit je ontzettend kut. Wij gaan meestal een videootje huren. Dan zeg ik, wat wil je, pop? Neuken of vechten? Dan zegt ze, nou, doe maar neuken, dan zien we dat ook weer eens een keer.
1: Maar het is toch interessant, dat als je verliefd bent, en het boekje van de Schouwburg komt uit. Wat doe je dan? Dan ga je bladeren. En zeg je, hé, die kennen we niet, daar gaan we naartoe. Maar dat is interessant, je kent iets niet. Dat is een avontuur. Het kan fantastisch zijn. Het kan niks zijn. Je bent verliefd. Je gaat naar iets kijken wat je niet kent.
2: Maar als je wat langer bij elkaar bent en het boekje van de Schouwburg komt uit, dan ga je bladeren. Ja, die kennen wij. Daar gaan wij naartoe, pop. Je moet bij hem alleen niet op de eerste rij terugkomen.
1: Waarom niet? Nou, hij praat nogal met consumptie. Doe ik gewoon oude kleren aan. Je dacht dat je vergeten was, hè? Maar één ding. Eén ding is nog erger. En dat zijn mensen die met de zaak naar het theater gaan. Ja, kom maar. Dan zit je echt op het dieptepunt van je leven, weet je dat? Met de zaak in een bus naar Miss Saigon. Dieper kan de mens nooit meer zinken, weet je dat? En dat het hele bedrijf dan zijn wijf mee mag nemen, ook zo'n hoogtepunt. Dan komt die collega naar je toe van, nou, dit is mijn vrouw. Dat je denkt, ik had het volledig stilgehouden. Ik had het nooit tegen iemand gezegd. En dat je van tevoren met het hele publiek een varkenshaasje roomsaus gaat zitten wegknagen. Vind je het raar dat die beesten de pesten hebben, man? Zo de midden erop. Maar weet je wat het allerergste wordt? Als je inderdaad met de zaak bent uitgeweest en je zit straks terug in die bus, ja? En dat dan een van de twee zegt, nou, ik vond het eigenlijk best gezellig. Dan ben je helemaal aan je dieptepunt. En dan komt het ook nooit meer goed. En dan gebeurt het opeens. Dan wordt zomaar opeens een van de twee, impuls, timpel, stapel, verliefd. Als donderslag bij heldere hemel. En dan gebeurt het. Dan dwarrelen er weer gedichten door je hoofd. Dan gaat er weer muziek het ene oor in en het andere oor niet uit. Dat boek moet je lezen. Die film moet je zien. Daar gaat de zon het mooiste onder. Want je bent verliefd. Ik bedoel, het bloed schuimt weer door je aderen. Je hart klopt. Alles doet het weer. Oké, de eerste keer komt er stof uit. Maar daarna... Nog niet zo lang geleden... Toen was ik onderweg om de kinderen op te halen. Het was weekend, ik had dienst. En ik liep mijn eigen straat in. En ik liep naar mijn huis, waar ik niet meer woonde. En ik had die sleutel in mijn zak. En ik vroeg me af, zou de sleutel nog passen? Of zullen zij en Hans het slot verwisseld hebben? En ik was te laf om het uit te proberen. Dus ik belde aan. En dat is vreemd, aanbellen bij je eigen huis. En niet mijn vrouw deed open, maar haar moeder. En dat is niet vreemd. En die stond er met de kinderen en ik zei, ze zijn er niet. Nee, ze zijn een paar dagen naar Parijs. Hans had nog nooit de appels van Cézanne gezien. Ik dacht, oh ja, ik ben het bijna vergeten. Ze zijn verliefd. Ze zijn op reis. Ze zijn kijken naar mooie dingen. En ik dacht, zullen zij nu net als wij, 20 jaar geleden, met z'n tweeën door een museum dolen, oog om oog en hand om hand? Zullen ze net als wij, 20 jaar geleden, op precies dezelfde manier naar het kleine meesterwerkje kijken? Zullen zij net als wij, op exact hetzelfde moment knijpen? Of valt knijpen niet te klonen? En toen ik wist dat ze samen de appels hadden gezien, toen dacht ik, ja, nou weet ik het zeker. Tussen ons is het voorgoed.
0: Niets anders. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden, ben ik voor Mono. Tot zo.
3: Mij niet appen.
4: Salami of spinazie?
5: Mij niet appen.
6: Kan iemand dit even checken?
7: Mij niet appen.
8: Mij niet appen.
9: Hey, waar blijft Gio?
10: Mij niet appen.
11: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis. Mij niet appen.

0: This is your number one radio station,
1: Mix 24.

0: Maar de hel werd ik namelijk ook te vinden. In Amsterdam. Taxichauffeurs. Echt waar, ik schaam me zo kapot voor sommige taxichauffeurs in Amsterdam. En met eigen ogen gezien, hè. Oudere mensen worden niet meegenomen omdat het ritje te kort is. Toeristen worden enorm in de maling genomen. Als je met ze meerijdt, dan rijden ze enorm om. Ze zijn of ontzettend brutaal, of racistisch, of het aan het worden, of ze spreken geen Nederlands. Ja. Of ze kunnen klappen. Dat is geweldig. En die zijn er ook bij. Goeie taxichauffeurs. Kijk, en mij maakt het echt niet uit wie de auto rijdt. Echt niet. Ik bedoel, breng mij gewoon netjes van A naar B, want meer vraag je niet. En ik stap er laatst in bij een chauffeur, die had een mooie auto, een Turkse chauffeur. En ik stap bij hem in en hij kijkt me niet aan. Hij zegt alleen, waar naartoe? Ik zeg, Centraal Station. En ik, ja, jij begint. Maar hij kijkt nog steeds niet. Hij zegt, welke Centraal Station? Ik zeg, ja, die van Ankara. Nou goed. Van Amsterdam, maar rijden. Ik heb haast. Hij draait zich om en zegt, ja, ja, kan. Najibam Hane! Jij bent mijn grootste fan!
1: Jij?
0: Nou, jij! Najibam Hane, man, wat doe jij hier? Ik zeg, ja, ik heb een taxi nodig. Waarom? Je geld genoeg hebben, je kan kopen 7 taxis.
1: Sam, ik heb nou geen tijd om een taxi te kopen, vriend.
0: Oh, Najibam Hane, waar naartoe? Centraal Station. Leuk, man. Ja, is goed, Abia. Wacht, wij samen een foto maken. Mag wel, Abia? Kom, samen een foto maken. Wacht. Oh, wacht, ik ben mijn broer. Wallah, mijn broer geloof je nooit. Najibam Hane zit in taxi. Hij gaat zijn broer bellen. Yilmaz! Hayat neşerim! Hayat neşerim! Ha, waarschijnlijk zegt hij, je raadt het nooit! Najibam Hane, voilà! Praat met mijn broer, alsjeblieft, Abia. Praat met mijn broer, praat met mijn broer. Praat met mijn broer, praat. Dus ik praat met zijn broer. Hallo?
2: Hallo.
0: Hallo.
2: Hallo.
0: Hallo, meneer Jeep.
2: Nee.
0: Ja?
2: Nee.
0: Zeg hier, je broer gelooft het niet echt. Want ik heb een rit met hem gehad, ongelooflijk. Maar hij stelde me ook vragen waar ik geen antwoord op had. Hij zegt, Najibam man, waarom heb jij succesvol, echt cabaretier, mooi, goed. Waarom jij cabaretier, ik taxichauffeur man, waarom heb je, waarom? Ja, ik heb geen taxi, daarom. Ik weet het niet. Zeg, maar, woon je al lang in Nederland? Ja man, schrijft niet aan Nederland, goed spreken Nederlands, heb je toch of niet? Ja, is goed, is goed. Ja, er zijn mensen langer in het land en die versta je niet, maar je bent goed. Heb je hier op school gezeten? Nee man, niet school alweer. Gewoon televisie kijken, leren televisie. Ik reclame kijken. Barot verdient bona. Dan ik zeg, Barot verdient bona. Zo leren. Van hele koffie, lekkere koffie. Dan ik zeg, van hele koffie, lekkere koffie. Ook Frans spreken. Patura, dat is pas van. Ja, moet. Zijn toerist. Ik ja, zo kun je de taal ook leren, hè. Maar kijk, ik heb liever dat ze dan wat zeggen tegen je dan alleen maar aanstaan te staren. Dat is een Surinaamse, Hindoestaanse taxichauffeur. En die zat alleen maar...
3: Ja, ja.
0: Ik zeg, wat?
3: Nee, hoor. Oh, ja.
0: Ik zeg, wat?
3: Nee.
0: Op een gegeven moment zegt hij, is dat wel vaker horen? Maar hij lijkt op die cameraatje in Najibam Hane. Ik zeg, ja, dat hoor ik wel vaker. Je zou maar bij de maffia zitten. Wij komen het geld halen. Net zo zie ik het voor me. Lijkt me geweldig. En ik ben orgaandonor geworden. Dus mocht je iets nodig hebben, pak het, hè. Ik heb me aangemeld via internet. Echt, dat was nog nooit zo makkelijk geweest. Dat was nog nooit ergens zo makkelijk naar binnen. Was aanmelden, hup. Wat geef je niet weg, stond er. Ik zeg, alles, ik ben dood. Ja, pak het maar. Als iemand het nodig heeft, kun je het krijgen. En ik maak geen onderscheid. Iedereen die het nodig zou hebben, mag het hebben. Ik ben ook niet haatdragend. Dus zelfs Geert Wilders. Als die mijn hart nodig zou hebben, zou ik het hem geven. Ziet voor je Geert Wilders met een Marokkaans hart? Nou, dat baalt hij, hoor. Ja, kijk, heel veel mensen zijn dan een beetje wel boos op Geert Wilders, om wat hij zegt. En denk ik, kom op mensen, we leven in Nederland. Vrijheid van meningsuiting heet dat. Dus die dingen die hij zegt, dat mag allemaal. Dat heet vrijheid van meningsuiting. Dus als Geert Wilders zegt, ik heb liever geen moslims meer in het land, dan mag dat. Dat heet vrijheid van meningsuiting. Kijk, hij mag niet zeggen, ik heb liever geen joden meer in dit land. Dat is heel raar, maar dat is ineens geen vrijheid. Maar over moslims mag je alles roepen. Want die worden boos. En dan is lachen. Kijk, maar hij is wel heel vaak bezig. En dat komt door dat spul. Dat spul dat hij normaal in zijn haar doet, dat drinkt hij heel langzaam op. En dat is niet om te drinken. Dan word je zuur van en bang en angstig. Ik denk, Geert, pak het dan een beetje slimmer aan. Weet je, een beetje praktisch. Als je geen moslims in dit land wil hebben, wacht ze dan op bij de grens. En als ze dan binnenkomen, zeg je, dag mevrouw de moslim, dag meneer de moslim. Welkom hier in Nederland, maar we hebben hier overal varkenvlees. Dat mag u niet, nee, haloef. Dat mag u niet, nee. En alcohol, we drinken hier overal alcohol, alcohol. En homo's, en we hebben hier homo's, homo hier, homo daar, overal.
3: Echt waar,
0: overal homo's. En hoeren, straten vol met hoeren, hoeren, hoeren. En die moslims, ah, is je niet goed, is je niet goed, is je niet goed. Dag.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

0: mag thuis niet schreeuwen. Ik mag thuis niet schreeuwen. Dat mag ik niet. Ik heb een hele oude buurvrouw. En die kan er helemaal niet tegen, joh. Ze is nu 32. En ze is 32 en ze heeft nog geen kinderen. En dat is raar. Maar ziet er leuk uit. Echt waar? Nou, leuk. Je had wel een ander frontje opgemogen. Maar ze is 32 en ze heeft nog geen kinderen. Dus we mogen wel stellen, haar biologische klok begint zo langzamerhand koekoek te roepen. Ze heeft last van klapperende eierstokken. Haar baarmoeder klopt in haar keel. Heeft een wolkje van oestrogeen om haar heen. Hoe zeg je nog duidelijker? Bij de geur van Zwitser beginnen haar tepels melk te spuiten. Dus mijn buurman heeft helemaal niks in de gaten. Hij zit gewoon rustig Studio Sport te kijken. Hij hoort het helemaal niet. Dus ze probeert hem ook te waarschuwen met een nieuwe zwangerschaps-CD van Denny Christian. Ken je die? Oh jee, ik heb een wee. Nee, zeg je niks. Weer het bordje ging uitbaren. Nee, dus wat gebeurt er? Je krijgt een hele rare mengeling van geluiden. Aan de ene kant hoor je... Rommelmond. Rommelmond op Karnebeek. Karnebeek laat al heen. Kom van school. Hij hoort hem niet. Dus mijn buurvrouw en mijn buurman zitten aan tafel. En mijn buurvrouw zegt tegen mijn buurman... Hij zegt lieverd... Mag ik even iets vragen? En mijn buurman zegt... Ja, natuurlijk lieverd, wat wil je vragen? Nou zegt ze, zullen wij een kind maken? En mijn buurman kijkt eraan. Hij zegt, no fucking way. Die ziet Max Meets in Kabouter Plop veranderen echt. Die ziet Happy Meals voorbij vliegen heen. No fucking way. Dus, die sprint weg als Dolph Jansen. Nou, daar staat ze dus. Dus wat doet ze? Doet de jas aan. Doet de gisteren. Loopt naar mijn huis toe. Druk in mijn deurbel. Ding dong. Ding dong. Ding dong. Ding dong. Doe de deur open. Ik zeg, hey buurvrouw. Hey Jochem, mag even binnenkomen. Ik zeg, hey buurvrouw, even rustig. Ik zeg, waarom wil je binnenkomen? Nou, psh, psh. Ik moet even mijn ei kwijt. Kom binnen. Dus ik leg er op die bank nu. Ik zeg, buurvrouw, wat kan ik voor je doen? Nou, psh, psh. Zou jij zaaddonor willen worden? Ik zeg, zaaddonor? Psh, ja, zaaddonor. Ik zeg, ja, ik weet niet of ik van mijn hobby mijn beroep wil maken. Zeg, wat moet ik zeggen? Ik zeg, buurvrouw, wat moet ik ervoor doen? Nou, psh, psh. Je moet even je zaad laten testen. Ik zeg, mijn zaad laten testen. Ja, zegt ze. Psh. Misschien heb jij traag zaad. Ik traag zaad. Even heel privé. Als ik klaar kom, hoor je een knal. Ja. Dat is mijn zaad die dorst door de geluidsbeer heen gaat. Ik denk, nou, fucking way. En opeens zegt ze, denk ik, stel nou voor dat ik geen komiek zou zijn, maar ik zou dus professioneel zaaddonor zijn. Dat het je beroep is. Lijkt me geweldig. Zit je in de trein? Je voelt het opkomen. Nou, het is toch je werk. Dus je rent naar de wc toe. Dan zit je in de wc, je bent aan het filojeppen en op dat moment denk je bij jezelf... Kut, ik ben mijn stortkoker vergeten. Wat moet je doen? Je kan niet zo door die trein gaan wandelen. Dat kan natuurlijk niet. Je bent een anonieme zaaddonor. Oké, prima denk ik. Prima. Warme plek bewaren. Warme plek. Is goed. Is het klaar? Is het klaar? Dus ik zit er in de trein, volle mond. Op dat moment komt de conducteur binnen en ik moet niezen. Nou. Ik zit met mijn buurvrouw op de bank en ze vraagt of ik zaad. Ik zeg, nee buurvrouw, ik wil geen zaad worden. Mijn buurvrouw gaat helemaal naar de andere buurman toe. En op dat moment denk ik bij mezelf, weet je waarom ik geen zaad donor word? Dat is heel simpel. Zit je op maandagavond, gewoon relax voor de buis, cappuccinootje, ontspannen. 9 uur, KRO, het programma, spoorloos. Klein jongetje, krullen, blauwe ogen, presentator vraagt.
1: Hans, je bent op zoek naar je vader.
0: Het enige wat we van hem weten is dat hij professioneel zaaddonor is. Heb je enigszins een vermoeden wie je vader zou kunnen zijn?
1: Nee, helemaal niet.
0: Ze mogen deze ook even op de

0: dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks en als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover. Zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

0: onderstond, hè?
1: Dat is wel goed. Nee, maar dat is goed dat je dat zegt. Kijk jij, als jij gescheten hebt, kijk je dan naar je stond?
2: Nee.
1: Je kijkt, dat moet je wel doen. Want stel nou, jij gaat scheiten en je kijkt en het is in één keer knalblauw. Wat dan?
0: Dan weet jij, er is iets mis. En nu weet je het niet, want dan... Weg, man.
1: Van, ik bedoel, ik kijk altijd. Moet jullie rustig weten. Kijk altijd, weet je wel? Dan maak ik ook echt een moment voor mezelf van, hè?
0: Ja, trek een flesje wijn open. Ja, rustig. Ik scheid ook een bad, hè? Ik. Jawel, dan lig ik zo en denk van, ja, ik kan er nou uitgaan, maar ja, what the hell. Flappakee, man. En als we tussen dat schuim kijken, zo, dat is toch... Ik lag met een meisje in bad. Ik zei, schat, ik heb een verrassing. Doe je ogen dicht. En dan die teleurstelling op dat smoeltje. Ik dacht dat het een ring was. Je zegt, doe maar om je vinger. Hey. Maar, even voor de goeie, ik hou niet alleen van stront, hè. Hallo, ik hou ook van fruit. Ah, daar heb ik je. Ik hou ook van fruit. Ik hou zelfs meer van fruit dan van stront. Daar staan ze, hè. Mooi te kijken. Maar dit stront, het stinkt, hè. En fruit, mits vers, stinkt niet. En stront stinkt juist als het vers is. Maar dat is een fascinerende gedachte. Dat wil dus zeggen dat stront en fruit zijn aan de ene kant dus tegenpolen, maar ze liggen ook in elkaars verlengde. Ja. Hè? Ja, je wil de mensen toch graag iets meegeven op zo'n avond. Anders is het alleen maar entertainment en dat kan niet. Jullie moeten met een gedachte naar huis. Ga hier nou maar eens goed over nadenken. Zal ik ook nog een moraal tegenaan flikkeren of niet? Zal ik er een moraal tegenaan flikken? Ja of nee? Zeg maar, ik doe het zo. Ja? Oké. Okay. Nou, de moraal is... Mensen, laten we ophouden om elkaar van vlakbij met een automatisch wapen door de kop te schieten. Ik denk dat we dan een heerlijke wereld krijgen. Oh man. Maar over dat fruit, hè. Ik schil mijn fruit ook, hè. Ik schil al mijn fruit. Ben je wel mee? Nee. Mijn samurai zwaard. Ja. En dan schil ik appels en peren en druiven en bramen. Dat schil ik ook, hè. Bramen. Mijn samurai zwaard. Bramen. Ik schil bramen mijn samurai zwaard. Ja, hè. Maar ook bijvoorbeeld melk. Schil ik ook. Schil melk. Ja. Karton schil ik eraf, hè. Vind ik niet lekker. Ik vind niet lekker dat karton. Schil ik er zo af. Het gaat mij echt om de melk. De pure melk, daar gaat het mij om, weet je wel. En Snickers schil ik ook. Tot ik alleen maar pinda's over heb. Maar zeg je af, weet je wat het moeilijkste is om te schillen? Het allermoeilijkst? Zout. Dat is niet te doen. Dat is bijna niet te doen. Maar als je het doet, weet je wel, dan weet je wel hoe echt zout smaakt. Want nou weet je het niet. Je weet het niet, weet je wel. Je hebt het nooit geprobeerd. Voor jou was het te veel moeite om even via internet contact te leggen met een of andere samurai strijder om te vragen of je een zwaard kon leren om even zout te schullen. Nee, dat was dan even te veel. Nou, maakt niet uit, want jij weet het ook niet. Jij weet het ook niet. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Ach, dat maakt helemaal niet uit, man. Oh, wat een gezelligheid, mensen. Ja, maar, ja, het is nu gezellig, maar ik ben af en toe wel bang, weet je dat? En af en toe heel bang dat als dit programma op tv geweest is, dat ik dan allerlei groeperingen achter me aankrijg. Christenen, Joden, moslims, Hells Angels, zwetende wijven. Maar het bangst ben ik voor de Jostie Band. Dat is echt... Oei. Als die je in een knuis hebben, jongen, dat is... En dan, ja, dan gaat dan zeggen ze van... Sorry. Boing! Huppakee, man. Hey, dat is allemaal niks. Iemand vroeg ooit, mag je daar nog grappen over maken? Ik zeg, je mag grappen maken over groepen die weerbaar zijn... of groepen die grappen toch niet snappen. Ja, maak het uit.

dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now.
2: All day long.
3: In the mix.
4: Mix 24.

0: Wat zou dat heerlijk zijn? Trusten, trusten. Slaap lekker, jij ook slaap lekker. Zoen, lekkere zoen. Slaap je al? Nee, jij? Ja, ik stel altijd vragen in mijn slaap. Haha.
1: Wat ben jij grappig?
0: Het is mijn vak, laten we dan maar gaan slapen. Zo zal slapen. Heel voorzichtig strelen. Oh, hij streelt, dan slaapt hij lekker nog niet. Maar niet vragen of hij slaapt, maar niet vragen of hij slaapt. Anders krijg je weer, ja, ik streel altijd in mijn slaap. 2-0, jij maakt ontbijt. Oh, wat ligt dit lekker. Ik denk dat ze slaapt. Pst, slaap je? Ja, nee dus. Weet je, nou, ik sliep ook nog niet. Ach, ga weg. Lig je lekker, ik lig wel heerlijk, maar ik denk dat we moeten gaan slapen. We moeten beide heel vroeg op. Laat maar gaan slapen, goed. Laten we dat maar doen, welterusten. Jij ook, welterusten. Zo liggen of lepeltjes? Nee, zo ligt heerlijk. Arm in de weg. Nee, arm in de weg. Jij hebt veel meer deken. Oh. Hier heb jij alle deken. Ja, nou lig je lekker. Oh, hou me heel goed vast. Wat is er dan? Niks. Gewoon dat je me heel goed vasthoudt. Ik heb het hartstikke warm. Jij wou ook alle deken. Hier heb jij wat deken terug. Ja, nou lig ik lekker. Is het jouw voet? Nee, die van jou nou goed. Gek, dan hebben we er 5. Zullen we morgen naar de Bahama's gaan? Dat ze alles verkopen, dat we gewoon samen weggaan. Lekker, alles doen we weg. Kan ons het schelen? Doen we toch niet? Nee, maar het is zo lekker om over te kletsen. Ja, dat is wel zo. Maar laten we nou maar gaan, goed, laten we nou gaan slapen. Dat? Jij ook, slaap lekker. Hé, ik hoor wat. Het huis staat in brand. Geef niks, ga wel weer uit. Jij wil echt slapen. Ik denk dat we moeten slapen, slapen. Of zullen we vrijen? Ja, nou slaap je zeker. Even knabbel aan het rechteroor. Kijk, er is die alweer. Wat is er? Moeten we wel op? Nee, we hoeven nog niet op mijn sliep. Nee hoor, ik sliep niet wel. Je sliep wel niet. Dus wel eens niet. Dus wat zei ik dan als laatste? Iets met dekens. Nee. Oh, wat ligt dit lekker. Laat jij de hond nog even uit? Haha, we hebben geen hond, geintje. Jij zou nog wel de vuilnis doen. Oh nee, ja, dat zou je nog wel doen. Oh, doe ik echt volgende week alle 188 zakken. Vergeetachtig diepje. Oh, wat ligt dit lekker. En ik heb je lief. Hallo. Ik heb je lief. Hallo. Ik heb je lief. Hallo. Hey. Hallo, ik heb je lief. Hallo.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Even voor het feest begint. Ik bob vanavond. Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.

0: En Don LaFontaine is overleden. Don LaFontaine is de stem onder de Amerikaanse filmtrailers. Die zware, dramatische stem. En ik dacht dus dat die man miljoenen zinnen had ingesproken om onder al die filmtrailers te zetten. Maar uiteindelijk blijkt dat die man 3 dagen in de studio wat zinnen heeft opgenomen. En dat diezelfde zinnen onder al die Amerikaanse films zijn gezet.
1: They thought it was impossible. But it wasn't. From the producers of Top Gun, Mission Impossible, War of the Worlds, and The Last Samurai, starring Tom Cruise as Bussy.
0: Zijn stem was zo laag, zijn stem was zo laag, als hij een polyp op zijn stembanden had, moest hij naar de pedicure. Lijkt me heel vervelend om zijn zoontje en dochtertje te zijn. Dat je zijn kinderen bent en elke ochtend heel onschuldig bij het ontbijt zit. Je bent 3, 4 jaar, staartjes, sproetjes. Dat dan elke ochtend je vader binnenkomt.
1: In an ordinary household. On an ordinary morning.

0: for the peanut butter. Moet je niet aan denken dat... Moet je niet... Zet maar af. Nee. Soms word je gefokt door je technicus. We hebben speciaal... Speciaal voor de tv-opname een nieuw apparaat gekocht. Nou, ik wilde net iets heel serieus gaan vertellen.
1: Kan ik helemaal niks... Ja, dit vind je in de wagen wel leuk. Nou, is hij weer te hoog. Nou zijn het net de smurven. Die zijn ook 50 geworden. Die hebben Abraham gezien. Dan ga ik nog wel iets zeggen. Ik hoor mezelf. Ik had haar dus leren kennen via Hives. En op haar profiel stond helemaal niet dat ze pas 13 was. Jongens, dit lijkt me een mooi moment om even een break te gaan. Tot zo!

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: En dan nu, dames en heren, onze volgende gast die een triest record gebroken heeft. En dat is meneer De Lange. En meneer De Lange heeft een triest record gebroken omdat hij de meest bestolen man in Nederland is. Ik vraag uw aandacht voor meneer De Lange. Meneer De Lange, gezellig dat u er bent. Komt u er even bij staan bij de microfoon? Een beetje verlegen. Maar meneer De Lange, eigenlijk bent u een beetje... Komt u er even bij staan, meneer De Lange? Bij de microfoon, graag, ja? Ja. Ik zal wel voldoende afstand blijven houden. Want het is eigenlijk... Bent u een beetje de tegenhanger van onze kandidaat uit de vorige show? Want dat was namelijk een man die zo vreselijk veel gestolen had. Heeft u dat programma gezien? Dat
1: heb ik gezien, ja.
0: Ja, dat moet wel heel naar zijn geweest voor u.
1: Vreselijk, vreselijk, vreselijk.
0: Want u bent namelijk bestolen van uw auto.
1: Ja, ik wou instappen.
0: Ja.
1: Toen zat ik meteen op de olievlekken.
0: Dat zit niet zo lekker, hè?
1: Niet zo lekker, nee.
0: En uw televisietoestel bent u ook al kwijt?
1: Ja, ik zat net lekker te kijken.
0: Ja.
1: Toen kwamen ze het weghalen.
0: Dus u zat er zelf bij, begreep ik dat goed?
1: Ja, dat was een soort stelenbingo.
0: Ja. Het is wel jammer van het toestel, hè?
1: Het is een heel mooi toestel.
0: Oh ja?
1: Met een glas van voren.
0: Oh.
1: Dat is 28,50.
0: 2850 gulden. Nou, dat is inderdaad wel veel, ja.
1: Nee, per maand.
0: Per maand? Oh, dus eigenlijk was het niet helemaal van nu.
1: Ik had net afbetaald.
0: Oh. En hoe zat dat dan gegaan met uw tafelzilver?
1: Ik zat net lekker te eten.
0: Ja, u vertelt u zeker een fabeltje,
1: heus niet,
0: hè?
1: Heus niet, heus niet.
0: Nee? Hoe kan dat nou?
1: Trokken ze het zo uit mijn handen.
0: En u zei niet?
1: Nee, wat moet je zeggen?
0: Dat lijkt me nogal duidelijk wat je moet zeggen.
1: Ik had net mijn mond vol.
0: Dat dit allemaal kan in deze tijd.
1: Ik heb nou alleen nog bestek 81.
0: Oh, daar doe je ook niet veel mee, hè? Nee. Maar ik had trouwens heel even een vraagje tussendoor, meneer De Lange. Wilt u misschien iets meer in de richting van de camera kijken? Dan kunnen de kijkers u thuis ook even zien.
1: Ja, ja? Dat moet kunnen.
0: Dat dacht ik ook wel. Maar u bent toch wel verzekerd tegen diefstal?
1: Ja, ik had allerlei verzekeringen.
0: Allerlei verzekeringen, ja?
1: Verzekeringen. Ja. En toen wou ik aangifte doen. Toen was mijn polis gestolen.
0: Dus u kreeg helemaal niets terug van de verzekering?
1: Alleen het hoesje.
0: Wat moet je daar nou mee? Mm. Hè? Maar dan moet u me toch eens vertellen. Wat vindt uw vrouw hier nou van en uw kinderen? Zeg, maak het nou een beetje. Klopt dat wat die mensen zeggen?
1: Alsjeblieft u.
0: Klopt dat wat die mensen zeggen in de zaal?
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Maar hoe kan dat nu?
1: Ja, ik was net lekker...
0: Ja, meneer De Lange. Wat was u aan het... Wat was u aan het doen?
1: Postzegels aan het inplakken.
0: Oh ja. En
1: toen ging ze er op de fiets vandoor. De kinderen zaten achterop.
0: Achterop? Ja, allemaal?
1: Alle zes. Ja. En die zongen het liedje... Heid, heid, heid. We zijn hem lekker kwijt.
0: Ik kon er natuurlijk niet langer tegen de spanningen.
1: De spanningen.
0: Dat zal het wel geweest zijn. Maar wat vindt u nou van die man uit het vorige programma... die nou zo vreselijk veel gestolen had? Wat vindt u daar nou van?
1: Ja, mijn bescheiden mening...
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, zegt u het maar.
1: Ja, dat durf ik niet zo goed te vertellen.
0: Nee, nou, gaat u gerust uw gang. U hoeft nergens bang voor te zijn.
1: Maar die man, die moeten ze van een kerktoren op een punthek gooien.
0: Vindt u dat niet een beetje te?
1: Nou, een beetje te, ja.
0: Maar u zou het toch wel leuk vinden, geloof ik?
1: Ja, hartstikke leuk vinden. Ja.
0: Gelukkig dat uw wens niet vervuld kan worden, want het zou een beetje een vreemde boel worden allemaal, ja, hè?
1: Satéetje gaat er wel in. Ja.
0: Meneer De Lange, ons programma moet wel doorgaan. Ik had nog een laatste vraag. Waarom kijkt u nou toch alsmaar naar beneden?
1: Nou, die schoenen wou ik wel graag houden.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Ah, zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.

0: And now,
1: all day long,
2: in the mix.
0: Mix 24.

In een dorpje vlakbij Almelo, ik zal de naam van het dorpje niet noemen. In een dorpje vlakbij Almelo liep een paar weken geleden voor het eerst in de geschiedenis van het dorpje een heuse neger over straat. Onmiddellijk werd er vanuit het dorpje naar het politiebureau in Almelo gebeld. Ja, hallo. Ik wil maar even zingen. De luppies om zwarten. Pardon, de luppies om zwarten. Ja, ja, er loopt bij u een zwarte man over straat. Ja. Ja, dat doet er. Ja, nou en. Ja, nou en, nou en. Ik denk, ik bel maar even. Nou, jammer, het luistert altijd de politieberichten af. Dus hij kreeg ook lucht van dit bericht. Dus hij jakkerde als een gek naar het dorpje bij Almelo om zich te gaan ergeren aan die neger. Jammer kwam in het dorpje aan en zag die neger inderdaad op straat lopen. Jammer sprong uit zijn auto. Hij rende op die man af en hij ging me toch te keer. Buitenlanders dit en buitenlanders dat. Dus die neger zei, hey man, jij discrimineert mij. Oh ja, zei Jammer. Oh ja. En waarom zou ik jou niet discrimineren en een ander wel? En hij ging maar door. En weet je wat het is met jullie buitenlanders, zeiden? Jullie buitenlanders komen allemaal uit landen waar 90% van de bevolking uit een minderheid bestaat. Ja? Dus die zijn allemaal te lui om te werken. Ja, allemaal. En al die lui die te lui zijn om te werken, komen allemaal hier naartoe om onze banen in te pikken. Al die lui die te lui zijn om te werken. En als ze dan een keer hier zijn, dan vragen ze snel asiel aan. En als ze dan als asielzoekers zijn uitgeprostitueerd, ja, dan springen ze snel op een vliegtuig met ons geld. En dat geld brengen ze allemaal naar de derde wereld. Allemaal. Terwijl onderzoek heeft uitgewezen dat in de derde wereld 95% van het inkomen aan voedsel wordt besteed. En maar proppen, en maar proppen. En dan hebben zij nog niet genoeg. Nee, dan komen ze weer terug naar Nederland. En dan zitten ze onderhand zo vol dat ze in een of andere kerk 48 dagen lang geen hap meer door de keel kunnen krijgen. En dat ging zo maar door en dat ging zo maar door. Dus die Surinamer, hij was een Surinamer waar Jammer zo tegen de keer ging. De Surinamer zei, hey man. Hey man, weet jij wel. Weet jij wel. Sorry hoor, een accent is nooit mijn sterke kant geweest. Neemt u mij niet op. Weet jij wel tegen wie je praat, man? Je praat tegen Stanley uit Paramaribo. Oh ja, zei Jammer, so what? Ja, ze Stanley Big, so what? En toen werd Jammer zo verschrikkelijk giftig dat hij Stanley een gebroken neusbotje bezorgde. Stanley had zo'n botje door zijn neus en dat heeft Jammer zo...

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now,
2: all day long,

0: Zo, dames en heren, wij zijn bijzonder verheugd, mijn vrouw Margriet en ik. Misschien kan jij even die microfoon nemen, Marg.
1: Ja, dankjewel, Pieter.
0: Ja, graag gedaan. Ja, wij zijn bijzonder verheugd dat wij vanavond ook even in uw midden mogen vertoeven. We hebben de invitatie zeer op prijs gesteld en we maken nogal wat uitstapjes, hè, Marg, de laatste tijd.
1: Dat komt zeer regelmatig voor je.
0: Ja, we waren al bij de Eskimo's. Dat was het trouwens onstelwekkelijk fris. Het was daar zo ver onder nul, ik was een moment bevreesd dat de oortjes van het hoofd zouden vriezen.
1: Gelukkig heb je ze nog, hè?
0: Ja, gelukkig wel. Leven de kroephoek, Marg. Ja, en ik zit thuis aan de piano wel eens wat te preludiëren en dan heb ik af en toe zo'n uitschieter. En dan zeg jij altijd...
1: Floeps, daar is die weer.
0: Ja, dat zegt ze dan. Floeps, daar is die weer. En ik was laatst ook even bezig met een bepaalde preludatieve inmeng. En toen dachten wij, ja, dat is het helemaal. Hè? Een leuke melodie, heel iets anders dan zo'n Anita Keurslager. En dat kwam naar aanleiding van het feit, we waren op de Nederlandse Antillen ter gelegenheid van de opening van een tehuis voor kinderloze alleenstaanden. En ik had in het vliegtuig al even bij de vleugel mogen zitten. En toen hoorde ik die warme tropenverklanking. En hoe noemde jij dat, Marg?
1: Ik zei, dat is een tropische verrassing in muziekpapier.
0: Ja, dat vonden wij ook heel herkenbaar als tune voor het Wereldrampenfonds, WRF. Wereldrampenfonds, daar zijn we vanavond voor hier. En ik hoor daar zelf ook bij, Wereldrampenfonds. En holé, feest! Maar misschien, Marg, kan ik even bij de piano plaatsnemen. Zou jij daar bezwaar tegen aantekenen als ik even...
1: Kun jij toch weer niet laten, hè, Boefie?
0: Kan dat, meneer Van Rijt, dat u een tikje inschikt? Ik heb namelijk een paar knellende schoenen en vragen. Ik heb een vraag. Wat is dit nu voor hout, deze piano?
2: Dit is origineel Panamees kreupelhout.
0: Panamees, dus toch maar. Ja. Daar maken ze namelijk die houten benen ook van.
1: Ja, is het niet zo dat onze tuinman zo'n been heeft?
0: Ja, Jodokus heeft ook zo'n tuin. Ja, ja. Die gaat op zijn eigen houtje overal naartoe. Ja, en het is ook heel makkelijk met jonge aanplant. Hè?
1: Vooral de pootaardappels, hè? Dat gaat heel prima.
0: Zijn daar ook naar genoemd, hè? Pootaardappels, ja. Meneer Van Rijt, één vraagje. Eens even kijken, welke zal ik nemen? Spreekt u ook Engels?
2: Nee, ik versta het alleen maar.
0: U verstaat het alleen maar. En die zwarte toetsen die je horen, dat zie je wel bij meer piano's, hè? Dat sommige toetsen zwart zijn.
2: Ja.
0: Dat hoort zo.
2: Dat hoort, dat is ivoor van olifanten die de tanden niet poetsen.
0: Oh. Wat bent u toch een olijk eendammertje. Ja, goed. Nou, ik zou namelijk een stukje willen gaan spelen, als u dat niet bezwaarlijk vindt. Want u hanteert ook de saxofoon.
2: Hanteer ik, ja.
0: Ja. Hebt u daar les voor ondervonden?
2: Ongeveer een week.
0: Als u hem dan wil omsjorren, dan gaan wij eens even een nummer kiezen. Maar noem maar een nummer.
1: Het Wilhelmus, ik dacht dat dat wel geschikt zou zijn.
0: Nee, de mensen zitten net weer, maar... Oh.
1: Nou, dan doen we...
0: Nummer 17.
1: Jukes Place?
0: Jukes Place, Jukes dat
1: Place
0: is 17. Van de Mets. Ja,
1: ja,
0: van de Mets, ja. Hebt u hem al, meneer Van Rijt?
2: Ja.
0: Nou, als het dan nog maar het spelen... Nog maar... Even kijken. Het staat in C van Christina, heren. Ja, en dan gaan we dan met de aftelling. Awan, atoe, awan, toe, schrie, foei. Ja. Zwingt enorm, hè, Marg? Tjuk, tjuk, tjuk, tjuk, tjuk, tabadaba, zoek, zoek, zoek, jeuk aan mijn kroephoek. We waren bijna gelijk klaar. Ja, u hoeft mij geen majesteit te noemen, meneer Van Kluiven. Ja, het dreigt te verpieteren, hoorde ik hem al zeggen. En meneer van de... Meneer, uw naam van Rijkenvorstel. U had ook zo'n leuke grap. Wat zei u nou net?
3: Even wat vragen, hè? Weet u hoeveel zout er in de zee zit?
0: Nou, ik zou het beslist niet weten.
3: Dan vraag ik het wel aan een andere kwal.
0: Hoi, vis! Nou, u weet er ook wel iets van, maar u moet maar zo denken. Ik heb al grotere zalen leeg gespeeld, dames en heren. De mensen hebben wel eens wat moeite met die aanspreektitel. Hè? Wat moeten we nu zeggen? Koning van der Loo, hoogheid van Vollenhoven. Nou, alles is goed, maar liever geen prins Pieter, want dat is vooral met carnaval wat misleidend. Dat begrijpt u wel. Goed, Marge, krijgen we nu het refrein met het Giro-nummer?
1: Ja, ik zing het refrein en jij geeft dan een floeps vooraf.
0: Ik geef een floeps voorheen.
1: Ja, dat is een goed idee.

0: van het wie er af. Vijf, 1, 3, 4, een 9 en een 6. Dat is het Giro-nummer van het wie er af.
1: Ja, dat doen we nogmaals. Het gaat om dat Giro-nummer, dat we dat goed in de oren knopen. En dan zing ik het nu zelf even mee met de stem.
0: Goed idee, Pieter.
1: Spierinkje, rom op je bukkampje, hij was een fijne knul.
0: Zullen we nu beginnen, Pieter?
1: Ja. De

0: nieuwe nummer van het WRF. 5-1-3-4, een nieuwe nummer 6.
1: Dat is het Giro nummer van het WRSF. Dan krijgen we nu jouw explicatie waarvoor een deel van de gelden bestemd zal worden, Marg.
0: Ja, dankjewel, Pieter. Een deel van de gelden, dames en heren, van het WRF is bestemd voor de hockeyvelden in Pakistan. De huidige velden verkeren namelijk in zeer slechte staat, mede door het aantal liefhebbers aldaar. En dan zijn er natuurlijk ook nog de heilige koeien die de velden verkoren, kaal vreten. Zo'n beest niet van het veld mag sturen. Dus daarom wordt een deel van de gelden besteed voor een goede afrastering om het veld. Pieter, je microfoon.
1: Een ander deel van de gelden is bestemd voor de petunia-oogst op westelijk Zeeuws-Vlaanderen. Men is daar druk aan het experimenteren bij deze bloem, waarbij raszuiverheid, stamper, kruissnelheid, etc. centraal zullen staan en mede uit het oogpunt van cultuurdestinatie en een stuk werkgelegenheid, een heel interessant project van het WRF, het Wereldrampenfonds. Zuid-Japan, Marg.
0: Ja, wij zijn in Zuid-Japan beland.
1: Maak een wereldreis. Maken een wereldreis met de bus in dit geval. En dat stukje wou ik even doen met de stem van schoonvader.
2: Van papi.
1: Ja, van de stem van met de stem van Benno. En ja, we doen het thuis ook wel eens op feestjes. Hè? Dat is wel aardig, hè, Marg? Heeft ook redelijk succes, hè?
0: Hebben we redelijk succes mee. Vooral als die er niet is.
1: Ja. Ja. Af en toe moeten we er zo om lachen. Zuid-Japan. Feest. Zuid-Japan is door een hittegolf getroffen. En van die warmte krijg

0: dan sigaren van. In de woestijn, daar barst het ook van bizamratten.
1: Maar door een gifte maakt u daar een einde aan.
0: De ene mens moet beven en de andere heeft griep.
1: Mensen doen te geven
0: ter voorkoming van de ramp. 5-1, lach, lach,
1: een 9 en een 6.
0: Kleine bijdrage misschien voor het weer.
1: Dank u
0: wel voor uw gulle gift. Geef met gulle hand, want Pieters is weer in het land. Ja, u mag ook storten als het maar geen beton is. En als de heren van de muziek nog iets willen vergleuven, alstublieft, dan is daar de kier. Even nog een leuke mop aan de muzikanten vertellen.
2: Even snel, hoor, Piet.
0: Heren, er is een sauna, hè? En die is er. Er is een sauna en
2: Pieter,
0: er zitten zeven oude mannetjes. En er komt een olifant binnen en die kijkt rond en die zegt... Heren, moet u daarmee eten?
2: Dan zou ik je nu toch willen vragen mee naar huis te gaan, want we hebben nog meer te doen vanavond. Je hebt bovendien nog beloofd de kinderoppas naar huis te brengen.
0: Ja, daar heb ik wel oren naar.
2: Dat
0: tot ziens op mijn verjaardag. Goedemiddag.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Ah, zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak ook de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.nl.

0: Thank you. It's very much.
1: And now,
2: all day long,
3: in the mix.
2: Mix 24.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En onder weersverwachting gelden van maandag tot en met donderdag. Maandag draait de wind naar het oosten tot zuidoosten en stroomt warmere lucht weer het land in. Vooral in Limburg loopt het kwik flink op en wordt het zo'n 33 graden. Elders wordt het 25 tot 30 graden. En in de avond is kans op stevige onweersbuien en dan daalt de temperatuur flink. Dinsdag is er een mix van zon, wolken en enkele buien en daarbij is ook onweer mogelijk. De temperatuur stijgt op veel plaatsen naar 26 tot 30 graden met de hoogste temperaturen in het zuidoosten. In het noorden en westen is het 23 tot 26 graden. Woensdag. De wind draait dan naar het westen en voert minder warme lucht aan. De temperatuur zakt terug naar een aangename niveau van 23 tot 28 graden. En het blijft droog, met de zon en landinwaarts flink wat stapelwolken. En dan tenslotte donderdag liggen de temperaturen op een vergelijkbaar niveau van woensdag. Opnieuw is er flink wat ruimte voor de zon en ontstaan er stapelwolken en krijgt het noordwesten met een paar buitjes te maken. Tot zover het weer.

0: kastreren laat. Dat Lubas jong, hij nog wat wilt, je tiet is zo voorbij. Ik knik de ogen al dicht vannacht, ik laat je een zetje vrij.
1: Oh, door dat Lubas wel worden nou.
2: Nou.
1: Dat maar klein is, maar ja, ze er toch nog.
0: De pitbull kreeg de molker van, de achterdeur kwam lus. En Hendrik zei zo, Lubas jong, nou moest maar zien was dus. Nou hoefde hij niet te hosten, nou kreeg de hele nacht. Een baby siepjes in de buurt, te zorgen voor het nageslacht.
1: Haha, Lubas de van deur, hij wist wel niet waarom.
2: Maar wel waarvoor.
1: En hij wist ook voor vooraf op Amus.
2: Daar heb je honderd neuzen voor, hè?
1: Want er woonde 19 wieder
0: in verbouwde boerderij. Twee vrijgezelle dametjes, heel vrolijk en heel blij. Het leven was hier enig op het Drentse platteland. Alleen die buurman met zijn pitbull was een dissonant.
3: Wat een vreselijk nare vent.
2: Ze is een volgelijk persoon gewoon hoor.
3: Het staat in zo'n schril contrast met alles wat wij Drents,
2: nou.
3: als Drents ervaren ook, hè zus?
2: Oh!
3: Bam, bam, bam!
2: Oh.
3: Zijn taalgebruik alleen.
2: Volgelijk gewoon! Hij slaat gewoon kreten uit
3: ik
2: hoor.
3: Ik kan hem niet verstaan.
2: Nee.
3: En hoe die met zijn beesten omgaat.
2: Oh.
3: Nou, dat zijn we heel anders gewend hoor.
2: Ja hoor.
0: De dames hadden twee poedeltjes, die hadden zij ook al jaren. En Hendrik had een zegtinger, dat dacht geen onwaarden. Toen hadden zij roepen van lomperd, en meer van zulke soort woorden. En Lubas vol maar al te geen, die poedeltjes verloren.
1: Ja, dat was een beetje Hendrik zijn schuld hoor.
2: Ja.
1: Want kijk, als Hendrik zag dat de dames morgens de poedels zouden luiden.
2: Dus uitgerekend op dat moment Hendrik Lubas in moet laten.
1: En dat deed hem op bedeeld, hem kent hem en dan moet ik hem hellig.
2: His, his, rrr, rrr.
1: Past.
2: Weet je wat? En als de dames voor Hendrik zijn baan de deur waren met de poedelies.
1: Dan schupt Hendrik de deur los en doorstuurt Lubas en met Hendrik erachteraan. En dan roept Hendrik, dames lopen, lopen, maar ik geloof niet dat ik hem houden kan. Gooi ze Hendrik, ja, dan moet je zien lopen zeggen. Ah, geweldig, wat mooi.
2: Ah, en door had het nou net schik aan, hè?
1: Ja. Afijn, hoe ken je allemaal die Hendrik Kops?
2: En ik ken Lubas.
1: En ik ken de dames.
2: En ik ken de poedels.
1: Kortom, ik ken alle hoofdrolspeelers voor de komende 5 coupletten.
0: Door Lubenau, oes Lubas, de hond van Hendrik Kops. In die streep op de poedels aan, want ieder van was loops. Het bindt wel dikke trutten, dag Lubas, met de permanent. Maar als zo'n ding maar loops is, ben je de ogen nog aan wend.
1: Wel ja, joh.
2: Het stak hem niet zo nou, hè?
1: Wat zeg je?
2: Het stak hem niet zo nou.
1: Nee, maar zoiets kwam toch niet?
2: Nee.
0: Want de hond die zat in een kennel met 2 meter gazervuur. En Lubas dacht, doorvruut ik mee toch zo in minder deur. Maar halfweg kwam hij met de moelker vast te zitten in draad. Doorstunnen met de kop in het hok en met de kont op straat.
1: Ja, en zo vast als een hoes.
2: Hera's hekwerk, daar was geen rappen tegen.
1: En hoe had er of Lubas erop
2: de? Hoe vast er af kwam.
0: Wat gunt er hier door achter toe?

0: Grote tijd. Die stumper kun je ook niet verdedigen.
1: Ja, er was geen stad meer om de langs te hangen. En die poedels die hebben hele fine scherpe tandjes.
0: Ja, en Pitbulls heb je ook wel in nul, dat maar rijden met het hier als ik waar ik vast zit.
1: Dat doe je er weinig met.
0: Niks te love. Nou, en toen heb ze Hendrik belt.
1: Ja.
0: Die was net in de eerste slaap.
1: Ik kan nagaan hoe de stemming bij Hendrik was.

0: baas naar de dierenarts toe bracht. Die heeft hem dadelijk onderzocht en hem dat kon wel reden. Toen als de VHC, ik hoef hem niet meer te castreren.
1: Het was er niet meer nodig.
0: Had de poedels alleen maar afwaard.
1: Bijknippen en afhechten, zeggen.
0: Die was er aan bang voor.
1: Maar Hendrik Luther niet bezit.
0: Heeft er werk van gemaakt, maar op het hoogste niveau.

Oes loebas het no loe. De baas die is er kwiet. Dankjewel.

0: dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten.
4: Voor mij is het echt een duurzame keuze.
5: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Zo zit ik laatst te schijten. En dan gaat de telefoon. Ik denk shit. Ik loop zo naar mijn toestel. Verlies onderweg zo'n keutel. Ik neem op, is het mijn kennis? Ik heb maar één kennis. Ik heb wel een hele grote vriendenkring, maar die bellen nooit. Dus ik zeg, joh, hou het kort, want er steekt er alweer eens een kopje naar buiten. En als hij zijn collega op de grond ziet liggen, dan wil hij er ook bij. Hij zegt, nou, ik kan het inderdaad kort houden, want ik heb nog maar een maand te leven. En ik ben nou iedereen een beetje aan het afbellen. Ik zeg, nou joh, leuk dat je belt. En wij lullen zo'n beetje verder over die erfenis. En daar komt mijn vrouw thuis, met het voltallige dameskoor. Vrouwtje of acht. En die meiden die zien mij. En die zien die keutel. En ik hoor ze denken. Die heeft een 06-nummer zitten draaien. En in dit soort situaties moet je net mijn vrouw hebben. Waarom ik op het tapijt heb zitten schijten? En met welke sliederdel ik nou weer in mijn blote kanaal staat te bellen? Ik zeg, nou joh, ho ho ho, het is mijn kennis en hij heeft nog maar een maand te leven. Ze zeggen, daar moet jij je broek voor uittrekken. Ik zeg, nou, ik zocht alvast mijn zwarte pak. Ze zegt, daar zat nog een oude drol in. Ja, ik heb soms hele rare dialogen hoor, met mijn vrouw. Nou, heb een van die sherrynellen. Die heeft zo'n klein tekkeltje. En die ruikt dus aan die bolus. En die kan het ras niet thuisbrengen. En die kiest voor de aanval. Je gelooft het niet, die kleine kettingzaag, die zet zijn gebit in mijn pens en die slaat zo'n gat van hier tot hier open. De strenge DNA vloog om mijn oor. Dus ik zeg, meiden, papa is even naar de poli. Normaal ben ik niet zo kinderachtig, maar ik denk, je kan nooit weten als er vocht bij komt. Ik kom bij die portier, hij zegt, wat zijn de plannen? Ik zeg, nou, ik wou er even een nieuwe rits in laten zetten. En hij vraagt, kunt u nog ontlasten? Ik zeg, nou moet je eens goed luisteren, kraanvogel. Ik ben al een paar dingen verloren onderweg. En Prins Bijnacht zit er met de jachtgezelschap achter me aan. Dus ik heb er eigenlijk weinig behoefte aan om op dit moment mijn territorium af te gaan zitten bakenen. Hij zegt, ja, u moet met spoed naar de OK. Ik zeg, oké. Hij zegt, maar de chirurg is ziek. Aangestoken door de KNO-arts. Er is nog wel een dronken gynaecoloog. Loop daar maar even heen. Het is hier naar links. Gelijk rechtsaf. Poortje onderdoor. Lift nemen naar de vierde. Dan de vijfde rechts. En daarna maar even vragen. Want ik ben hier zelf ook niet zo bekend. Ik lopen door die gangen. Lopen, lopen. En op een gegeven moment, ik doe een willekeurige deur open. Wie ligt daar? Henk Groen. Ja, het zei mij ook absoluut niks. Maar Henk zei wel van, joh, doe als een speer die deur dicht. Want als ik ook nog kou valt op mijn ijzeren long, dan zijn we nog verder van huis. Ik doe een andere deur open. Wie ligt daar? Gandhi. En Gandhi zegt, ha, Waardenberg, hoe is het met je toneel? Ik zeg, ha, die Gan, wat zit je haar leuk? Ik zeg, ben je naar de kapper geweest of word je bestraald? Ja, pittige rijntjes hoor, heen en weer. En ik doe een andere deur open, sta ik ineens in de gangkast, samen met de gynaecoloog en de verpleegster. Ik zeg, ho, ho, kun je mij eerst even naaien, want het is toch wel dringend. In no time lig ik op een operatietafel, biertje erbij, balletje gehakt. En er buigt iemand van de narcotica over me heen en die fluistert, gebruik je wel vaker morfine? Ik zeg, joh, spuit me snel vol, want ik krijg een ontwenningsverschijnsel. Het volgende wat ik me herinner, is er komt zo'n zuster in een soort witte bungalowtent. S'morgens om 6 uur die zaal opstormen. Die trekt die luxeflex omhoog. Die roept, goedemorgen heren. En die duwt de thermometer in mijn reet. Ik zeg, hallo. We liggen hier te slapen hoor, dikke necrofiel. Kopje thee, meneer Waardenberg. Ik zeg, nou maak er maar een dubbele wodka met suderans van. En dan kijk eens naast me, ligt er een beetje klein, ielig mannetje met een klein zwart snorretje. Ik zeg, hoe heet je? Hij zegt, Adolf. Ik zeg, je komt me bekend voor, joh. En aan mijn voeteneind verschijnt de dokter van de nakelsbol. En hij vraagt meneer Waardenberg, hoe is het nou? Ik zeg, nou joh, dat mijn knie in mijn maag zit, oké. En dat mijn rechterschouder op mijn elleboog mee bungelt, daar ken ik ook nog wel mee leven. Ik zeg, maar als ik nou een scheet laat en mijn hoed vliegt af. Hij zegt, ja, die hond heeft u lelijk te pakken gehad. We hebben u een andere uitgang moeten geven. Ik zeg, ja, maar dit is wel erg een nooduitgang, dokter. Hij zegt, oom, u kan alles nog eten, hoor. Alleen een beetje oppassen met bonenschotel in grote gezelschappen.
1: Oké, is goed.
0: Het wordt bezoekuur. Wie komt daar binnen? Uitgerekend mijn vrouw met dat takkenwijf in die teringtekkel. Ik zeg, wil je maken dat je van die zaal afkomt? Want die hond stond al aan mijn kruin te snuffelen. Mijn vrouw weer gelijk de nieuwste roddel. Ze zegt, heb je gezien dat die leuke blonde dokter van de afdeling hier, dat die homofiel is? Ik zeg, vandaar die kop aan, joh. En het wordt etenstijd. Etenstijd komt een beetje lange, magere zuster onder de zweren. Die komt die zaal op en die pleurt wat van die borden soep in die bed. Ze laat een lepel vallen, ze bukt. Ik kijk eens in die anus. Ik zeg, nou zuster, laat voorgerecht maar zitten. Adolf gelijk, ouwe hoeren. Hij zegt, er drijven dunne lullen in mijn soep. Hier, 2, 3 dunne lullen. Ik zeg, dat is aspergesoep, Adolf. Hij zegt, kan me niet schelen. Ballen in mijn soep, oké, maar dunne lullen is er nog geen brood van. Een mannetje daar tegenover, hij zegt, nou die gebakken lever die wij gisteren kregen was van een donor die al maanden dood was. Een baard van Greenpeace, hij zegt, nou ik heb gefileerde zeehond besteld, maar ik heb nog steeds een leeg bord. Ober, waar is mijn zeehond? Ober! Ober! kijken.
1: Pepsi-Cola.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van maandag tot en met donderdag. Maandag draait de wind naar het oosten tot zuidoosten en stroomt warmere lucht weer het land in. Vooral in Limburg loopt het kwik flink op en wordt het zo'n 33 graden. Elders wordt het 25 tot 30 graden. En in de avond is kans op stevige onweersbuien en dan daalt de temperatuur flink. Dinsdag is er een mix van zon, wolken en enkele buien en daarbij is ook onweer mogelijk. De temperatuur stijgt op veel plaatsen naar 26 tot 30 graden met de hoogste temperaturen in het zuidoosten. In het noorden en westen is het 23 tot 26 graden. Woensdag. De wind draait dan naar het westen en voert minder warme lucht aan. De temperatuur zakt terug naar een aangename niveau van 23 tot 28 graden. En het blijft droog, met de zon en landinwaarts flink wat stapelwolken. En dan tenslotte donderdag liggen de temperaturen op een vergelijkbaar niveau van woensdag. Opnieuw is er flink wat ruimte voor de zon en ontstaan er stapelwolken en krijgt het noordwesten met een paar buitjes te maken. Tot zover het weer.

Of laatst ging ik met mijn vriendin bij een ander stel eten. Ik weet niet, ja, dat vind ik, zeg maar, bij een ander stel eten, vind ik het allerkutste van de hele wereld. Als je nu, als je hier bent en je hebt mijn leeftijd, ik weet niet of je het leuk vindt om bij andere stellen te gaan eten. Als je jezelf dat hebt wijsgemaakt, dat is helemaal niet zo. Je zit gewoon stoer voor jezelf te doen van, oeh, wat ben ik toch volwassen en zo. Dat is helemaal niet zo. Eten bij een ander stel vind ik na kinderporno en oorlog of op een stukje Lego staan het aller... Of chips vreten en dat er dan zo'n stukje rechtop in je bek staat, weet je wel. Jij zo'n driehoek in je hoofd geschoten krijgt. Of mensen die op de markt in fruit knijpen. Ken je die kenkellijst van daar? Oh nee, deze is nog hard. Behalve op de 5 plekjes waar ik net keihard geknepen heb. Maar daarna vind ik dus eten bij... Oh nee, er is nog één ding wat ik nog kutter vind. Dat is dat moment waarop Wendy van Dijk zo de bril afdoet en die pruik afdoet en die tanden zo uitdoet. Dat zelfgenoegzame kutmoment, jongen. Zo, ja, ik was het. Ik was het. Jij dacht dat die was, maar ik was het. Ik had je te pakken. Ik ben Wendy van Dijk. Ja, ik ben Wendy. Mijn huwelijk ging niet door omdat ik vet naïef ben. Maar ja, ja. Nu hou ik andere mensen voor de gek. Heb ik achteraf toch nog een beetje gelijk. Ik ben Wendy. Ik ben een gekwetste vrouw. Au, au, au, au. Weet je? Een totaal ander uiterlijk aannemen is ook helemaal niet iemand voor de gek houden. Het is namelijk, iemand heeft helemaal geen kans. Snap je? Het is gewoon, hey Wendy, mijn hond is dood. Echt waar? Nee. Dat is helemaal niks. En er komt nog eens bij dat Wendy van Dijk mensen uit Engeland en Amerika voor de gek houdt. Snap je? Die kennen haar helemaal niet. Die hebben niet een soort aha-erlevenis. Die denken alleen dat, oh, oh, dus je bent dat andere wijf dat ik ook helemaal niet ken. Snap je? Maar daarna vind ik dus eten bij een ander stel het allerergste wat er is. Dan kom je daar en dan krijg je een rondleiding door hun huis. Dat je denkt, een rondleiding door je huis? Ik kom net van mijn huis. Ik weet precies waar alles staat. Maar we zijn vanavond bij jou. Jij gaat alles pakken, toch, vanavond? Oh, nou, dan ga je mee van, nou, tada, dit is de slaapkamer. Ja, ah. Vandaar het bed. Nou, dan ga je weer naar beneden. En dan zit je aan tafel. Heb je niks met elkaar te bespreken. Dat heb je gewoon niet. En de eventuele chemie waardoor je dacht, misschien moeten we dat maar eens doen. Die bestaat ook niet, omdat de ene iemand heet naar de keuken moet. Je? Dus je mist gewoon iemand. En dan ga je zo tegenover elkaar zo, ja. Ja. Ja. Nou, op een gegeven moment zit iedereen vol met lucht en dan kan er gegeten worden. Nou, en op een gegeven moment, op een gegeven moment heb je tijdens het eten natuurlijk ook niks om over te praten. Dus dan ga je over dat eten praten. Van, is het in de oven geweest of zo dit? Was het in de oven? Duurt het lang? Duurt het lang? Wat maakt het uit hoe lang het duurt? He, het is blijkbaar klaar als jij langskomt. He. Ja, geniet ervan, toch? En toen zei, maar het ziet er ook zo mooi uit. Het ziet er ook zo mooi uit zo. Zie je, zo op het bord. Zo op het bord is het. Het ziet er mooi uit zo. Het is bijna zonde om op te eten. En hoe maak je dit dan? Is het kaneel of zo? Is het kaneel? Wat is het? Hoe maak je dit dan? Wat maakt nou uit hoe je het maakt? Jij maakt het voor mij. Je geeft het aan mij. Ik prop het in mijn bek. En ik maak er kak van. Ja. En dat is niet omdat ik geen respect voor je heb. Maar zo werkt mijn lichaam, weet je wel. Ik ben een soort poepmachine eigenlijk. Toch? Ik heb VWO gedaan. Maar ik ben ook een soort poepmachine. Net als jullie. Nou goed. En op een gegeven moment... na het eten is de sfeer helemaal kapot. Snap je? Is de sfeer helemaal. Snap je? En wat wel vaker gebeurt natuurlijk, als je 4 mensen bij elkaar propt die alle 4 niet een nieuw iemand gaan neuken. Dat haalt de scherpe randjes er een beetje vanaf, toch? En dan vertel ik altijd een anekdote. Ik heb een hele goede anekdote. Dat gaat over een vriend van mij. Die is ooit in elkaar geslagen door een beer van een vent. De clou van het verhaal is,
het is niet een heel groot iemand waar we het over hebben, maar echt de beer van een vent. Nou, dat werkte niet toen, toen ik dat deed. Nee, voor, het werkte wel, maar ik had weer dat... Ik had weer dat moment, weet je wel, vaker heb dat je, jij vertelt een verhaal, alles gaat goed, je zit er lekker in, je hebt het tegen je vriendin en dat andere stel, maar op een gegeven moment raakt dat andere stel om wat voor reden dan ook afgeleid, waardoor jij ineens een verhaal aan je eigen vriendin aan het vertellen. Ja, en niet alleen kent ze dat verhaal al. Maar ja, ik praat dan wel door, zo van, nou ja, maar ik ben alleen maar bezig, komt dat andere stel er nog bij? Zij is het ook van, ja. Om mij een beetje lief aan te kijken, zij denkt natuurlijk diep van binnen ook van, ja, de beer van een vent, ja. Ik vond het de eerste keer al, vandaag stoor ik me zelfs aan de vorm van je hoofd.

0: 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten.
4: Voor mij is het echt een duurzame keuze.
5: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Ik heb dit jaar ook een brief gekregen van de Nederlandse Spoorwegen.
1: Ja, die heb ik ook gehad, dus dat is niet zo apart natuurlijk.
0: Nou, ik heb nog een brief gehad.
1: Zo?
0: Ja, was van het Centraal Justitieel Incassobureau. Ja, is omdat ik wat vaker met de auto ga vanwege de trein. En er zijn dus plekken in Nederland, dan mag je maar 70. En als je dan 76 rijdt, dan krijg je een boete van 180 gulden. En dan krijg je een brief van het Centraal Justitieel Incassobureau. En ik moet eerlijk zeggen, ik was het daar niet zo mee eens. Ik vond het ook te veel. En ik vond het oneerlijk. Het werden ook te veel brieven. Dus ik ben het er gewoon niet mee eens. En daarom heb ik nou een nieuwe methode. Dat is de methode Milosevic. Ik erken ze niet.
1: Ik kreeg een brief van de Nederlandse Spoorwegen. Het was het einde van de zomer. Ik kreeg een brief en dat stond op: geachte vaste klant van de NS. Want daar ben ik, hè. En toen zeiden ze: wij sturen u deze brief als service aan u, de reiziger. En toen kwam er een lijstje van verbindingen die voortaan ging uitvallen. Ik denk, nou, dat begint al lekker. En toen schreven ze: wij vertellen u dit om de voorspelbaarheid van uw reis te vergroten. Dat is het nieuwe idee van de NS. Geen dienstregeling, nee! De NS eindtijden bingo! We weten het zelf ook niet! Wat ik wil weten, is er hier iemand aanwezig die werkt voor de Nederlandse Spoorwegen? Hoef je niet te lachen, ze zouden nu binnen kunnen zijn. Iemand, heel goed, Lex. Iemand van de NS. Liefst een conducteur.
0: Of, ja?
1: Conducteur?
0: Of zit je...
1: Iemand die naast iemand zit die conducteur is, ook goed, ja.
0: Ja, dat mag ook, hè.
1: Ik zeg altijd NS, NSB, het scheelt maar één letter. Dat is wel waar.
0: Ja, schijn nou toch uit. Ik denk dat het personeel heeft toegegeven dat ze zelf ook af en toe schuld zijn aan de vertragingen. Dat ze gewoon saboteren de boel. Dan ben je toch goddomme een landverrader? Dan moet je toch gewoon kaalgeschoren worden? Dan hoor je toch gewoon op pek en veer het land te worden uitgezet op een trein naar... Die rij je natuurlijk niet dan.
1: Okay. Is er een conducteur aanwezig? Even voor de duidelijkheid, Lebbes en Jansen staan volledig achter het personeel.
0: Nee, dat is echt, hè? En het mag ook een conducteur, of je bent een stationschef.
1: Stationschef.
0: Of je bent treinsurveillant, mag ook.
1: Treinsurveillant.
0: Ja! Ja, er zijn mensen en die worden 's morgens wakker en die denken: oh ja, ik ben treinsurveillant. Wat ik gewoon even wil weten van iemand bij de NS, of er leiding is.
1: Leiding!
0: Geeft er iemand leiding aan de NS? Want ze moeten toch van iemand op een gegeven moment dingen te horen krijgen en dat is dan de persoon die leiding geeft.
1: Tuurlijk.
0: Want weet je, kijk, moet je luisteren, ze hadden ruzie. Ze hadden het begin deze zomer ruzie tussen het personeel en de leiding. Dus dan is er leiding, dat kan niet anders. Als ze geen ruzie samen hebben. En toen zei de leiding dat ze ruzie hadden, omdat ze hadden een dienstregeling gemaakt en dat konden ze niet meer veranderen. Het was juni en ze hadden er 2 jaar aan gewerkt en die dienstregeling stond vast. En toen was het na de vakantie en toen hadden ze elke dag een andere dienstregeling. Hoe flikken ze dat?
1: Daar zou ik graag een brief over ontvangen. Dat lijkt mij mooi.
0: Moet je dan luisteren?
1: Het zit midden in de
0: huid. Dan zeiken ze over dat rondje rond de kerk. Daar blijven ze maar. Ze willen geen rondje rond de kerk. Een rondje rond de kerk. Luister. Simpel. Eventjes even onder elkaar, ja? Dan ben je... Dan moet je... Vaste traject heb je dan. Dan moet je altijd van Groningen naar Rotterdam. Daar staan je vaste...
1: En terug.
0: En weer terug. Want dat is het idee, hè? Vaste trajecten. Dus Groningen, Rotterdam en terug. Dan wil ik nu weten... Om welke kerk ga je heen? Of staat soms Jezus zo, staat Jezus zo. Is Jezus tegenwoordig het zijn? Van ja, ze mogen er door, ze mogen er niet door. Het is raar.
1: Iemand van de NS.
0: Of iemand van de KPN, want daar gaat het ook niet goed mee.
1: Midden in
0: de
1: NS.
0: Ja, maar de KPN gaat het ook niet goed mee. Er moeten bij de KPN 2800 mensen moeten eruit. En er is geen leiding bij de KPN, want ze weten niet eens wie ze eruit moeten gooien.
1: Ook spannend.
0: Ze hebben geen idee. En toen dacht ik, dat is mooi, want nou zijn wij aan de beurt. Hè. Wij als consumenten hebben nu de macht, want ze weten niet wie ze eruit gooien. Dus wat je kan doen, als je naar huis gaat, dan bel je inlichtingen bel je op. Dan bel je inlichtingen bel je op. Ja, dat doet zijn ding. Ik kan het ook uit het hoofd. Ik kan gewoon doen en dan word ik verbonden. Ik kan dat nou eenmaal, is een gave, ben ik niet trots op. En ik kan ook faxen na doen, neem ze op en dan doe ik...
1: Lebbes kan heel goed. Hij heeft alleen geen vrienden om te bellen. Maar ga gewoon door.
0: Gaat het niet om.
1: Althans, hij belt ze wel eens, maar die hebben nummerherkenning, dus die neemt me niet op.
0: Nee, maar luister.
1: Lebbes, kijk!
0: Je inlicht. Nee, daar trap ik niet meer in.
1: Bij de Sabena. Sabena, ik doe een Belgisch vliegtuig. Bij de Sabena moesten er in één klap 8000 mensen uit. Ik denk, mensen, Belgen, het blijven mensen, weet je wel. En je kan ze niet allemaal in een kelder stoppen. Dat kan natuurlijk niet. Nee, er zijn natuurlijk leeftijdsgrenzen aan.
0: Waarom heet het een pielenmuisje? Waarom heet het bij een 13-jarig jongetje een pielenmuisje? Ja. Wat heb ik dan tussen mijn benen hangen? Een rat? Ja, even de KPN.
1: Een marmotje. En toen vroegen mensen mij, hoe ging het zo mis bij de Sabena? Ik zei, nou, dat is een Belgische luchtvaartmaatschappij. Het probleem was, de stewardessen mochten kaart lezen. Dus je vliegt transatlantisch, je bent halverwege de oceaan, zegt zo'n meisje. Ja, daar hadden we eraf gemoeten.
0: Ik moet luisteren, KPN gaat echt fout. Ik moest mijn haai-mobiel moest ik verlengen, weet je? Ja, hoi. En ik ging dus naar zo'n winkel toe, KPN, telecomwinkel, om te laten verlengen. En haai houdt het simpel.
1: Hai.
0: En daar hou ik van. Want ik vind het lekker als mensen tegen me zeggen, ik ga het voor je simpel houden. Denk ik, hou van jou, man. Vind ik goed, vind ik heel cool.
1: He?
0: Dus hai. Dus ik ga naar die winkel toe en er komen twee van die blazers op me af. Ik zeg, hai. En ik zeg, leg mij nou eens even uit hoe dit zit met haai houdt het simpel. Toen kwamen ze met haai. En ik krijg zo'n schema van hoe het eruit ziet. Dan krijg je een schema. Aan de bovenkant staat dus waar je allemaal naartoe kan bellen. Dat is SMS 06 vast buitenland, 06 buitenland, SMS naar het buitenland, blablabla. Dan is het waar vandaan je belt, dus met SMS, zonder SMS, prepaid card, met een abonnement, zonder abonnement, 06 vast dinges. Het was een overzicht met 64 vakjes.
1: 64?
0: Het was een matrix met 64 vakjes. Ik heb een IQ van 181. En dat is een aantal keren nagemeten. Ik ben dokter Anders Economie. Ik hoor bij de top 5% van Nederland. En ik snap er geen hol van. Als ik het al niet snap, hoe denk je dan dat Jan Lul op de Albert Kuip er een hout van kan begrijpen? Al die mensen van de PTT moeten dood, die moeten in Tora Bora worden afgezonken. Allemaal een eigen Daisy Cutter en over, uit, afgelopen, schoenen aan, lont aansteken en gaan met die benauw.
1: Ik zou hem zeker niet aanmoedigen. Ja. Toen las ik

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En onder weersverwachting gelden van maandag tot en met donderdag. Maandag draait de wind naar het oosten tot zuidoosten en stroomt warmere lucht weer het land in. Vooral in Limburg loopt het kwik flink op en wordt het zo'n 33 graden. Elders wordt het 25 tot 30 graden. En in de avond is kans op stevige onweersbuien en dan daalt de temperatuur flink. Dinsdag is er een mix van zon, wolken en enkele buien en daarbij is ook onweer mogelijk. De temperatuur stijgt op veel plaatsen naar 26 tot 30 graden met de hoogste temperaturen in het zuidoosten. In het noorden en westen is het 23 tot 26 graden. Woensdag. De wind draait dan naar het westen en voert minder warme lucht aan. De temperatuur zakt terug naar een aangename niveau van 23 tot 28 graden. En het blijft droog, met de zon en landinwaarts flink wat stapelwolken. En dan tenslotte donderdag liggen de temperaturen op een vergelijkbaar niveau van woensdag. Opnieuw is er flink wat ruimte voor de zon en ontstaan er stapelwolken en krijgt het noordwesten met een paar buitjes te maken. Tot zover het weer.

T-26.

Le reste ouvert. Hij is er ook nog, zie ik. Ja, je bent ook niet bang, hè? Nee, dat hoeft ook niet. Je hoeft voor mij niet bang te zijn. Dat hoeft nergens voor. Ik ben misschien wel een beetje een ruwe pit. Dat weet ik zelf ook wel. Maar ik heb een klein hartje, hoor. Ik heb een klein hartje. Als ik zo eens rondkijk in de wereld, dan kan ik wel janken, weet je dat? Overal is er oorlog, milieuverontreiniging, honger. En ik zeg altijd, honger, dat is het ergste wat er is. Dat zeg ik altijd. Mensen tegen mij zeggen van, hé, zeg eens iets. Dan zeg ik, honger, dat is het ergste wat er is. Ja, dat is erg, hoor, honger. Maar ja, wat moet ik doen? In mijn eentje, wat moet ik doen? Een kistje bier naar Afrika sturen. Ja, dat is toch al lang niet meer te zuipen. En je kunt wel lid worden van een of andere organisatie, maar ja, jongen, dat blijft toch allemaal in die strijkbout plakken. Is erg honger, is erg. Honger de bonger. Ja. Ik heb zelf ook wel eens honger. Of ja, honger, meer zo trek, weet je niet? Ja, echt lekkere trek, dat je echt zin hebt in iets hartigs zo, hè. Stukje kaas, worstenbroodje, pindaatje. Ja, dat is erg honger. Ja. Weet je wat het is? Weet je wat nou eigenlijk het hele eieren eten is? Ja. Ze moeten alleen de gooi helpen. Alleen de gooi. En die rijken, die rijden zichzelf wel. En dan staan ze daar op Schiphol, hè, helemaal uit Somalië. En ik heb geen geld om met vluchten naar Somalië te gaan. En wat moet ik er doen? Ik heb daar toch niks te zoeken? Ik heb het hier toch netjes voor elkaar? Hè, vriendenkring opgebouwd en alles? Hè? Maar daar wordt niet over geluld liggen ook hier in Den Haag. En de eerste, de beste Somaler die een aardig sprintje kan trekken, die krijgt meteen een medaille. Ja, ik heb 10 jaar op de emballage gewerkt. Hè, 10 jaar. Ik heb nog nooit een medaille gehad. Nog nooit. Ik heb het eens uitgerekend. In die 10 jaar heb ik meer dan 25.000 kilometer gelopen. Dat is iets anders dan 100 meter. Ja, en ik discrimineer niet, hè. Ja, even duidelijk is, ik ben geen discriminant of zo, hè. Ik discrimineer niet. Ik constateer alleen feiten. Hé, vroeger was er nooit iets aan de hand met milieu. Nooit. Nou hebben hier al die buitenlanders. Dan zit er ineens een gat in de ozonlaag. Rara, hoe zou dat toch komen? Nee, dat mag dan niet gezegd worden. Dan ben je aan het discrimineren. Nou, ik discrimineer helemaal niet. Voor mij zijn alle buitenlanders hetzelfde. Echt waar. Ik vind integratie, dat vind ik het mooiste wat er is. Dat vind ik schitterend, integratie. Alleen zeg ik, dat doen ze maar mooi in hun eigen land. Maar ik discrimineer niet. Tuurlijk. Ik zou wel schrikken als mijn dochtertje met mijn neger thuis zou komen. Want ja, ik heb helemaal geen dochtertje, dus ja, dat schrikken. Dat schrikken, ja. Had ik jullie mooi te pakken, niet dan? Die typische Eindhovense was dat, hè? Godverdomme, mijn kunnen lachen of niet dan? Noemde mij niet voor niks de Fransje van Duschoten van de emballage. Zal niet voor niks zijn geweest, hè? Ja. Een schitterende tijd gehad, jongen, op de emballage. Dat was de mooiste tijd van mijn leven, op de emballage, schitterend. Dat was een schitterende tijd. Ja. Ja. Ah, oh, schitterend. Dat was gewoon schitterend. Dat was schitterend. Dat was een schitterende tijd. Ja, dat was schitterend. Dat was schitterend. Dat was een schitterende tijd. Schitterend. Tot dat kutmenneke kwam. Met zijn HAVO-diploma. Menneke was nog geen 20 jaar. Die ging mij vertellen hoe ik moest stapelen. Misschien kun je dat beter zo doen. Echt niet. Ik heb hem godverdomme zo hard tegen zijn kop aangeslagen, maar ze moesten mij een spaaltje van de muur afkrabben. Dat ik nou nog een
Como, verrekte homo. Ze namen het nogal hoog op. Zwarte bladzijde in de geschiedenis van het bedrijf. Volstrekt intolerabel. Hebben ze mij zo van de een op de andere dag hebben ze mij buiten gezet. Ik kon geen bedankje af. Ah, nou zit ik hier. Thuis. Een beetje uit mijn neus te vreten. Ook mooi. Een beetje naar de vrouwtjes kijken. Hè? De vrouwtjes. Ja. Komen ze altijd voorbij, hè? Komen ze altijd voorbij. Gaan ze boodschappen doen. Ja, het zal wel zijn. Uitlonken, dat zeg ik. Uitlonken. Hebben ze allemaal van die jurkjes aan, van die korte armen. Komen ze voorbij. Ja, zal ik eens maar zeggen. Onder die kleren zijn die allemaal naakt. Ja, je hebt er wel eens dagen bij, die komen ze nog een keer voorbij. Hè? Zeker iets vergeten voor de boodschappen. En niet dat je yoghurt. Niet dat je yoghurt in mijn broek gaat verdomme. Ik ga er wel eens eentje achterna. Volgen. Dan weet ik waar ze woont. En soms, hè, als het heel rustig is op straat en ze doet de deur open, dan spring ik naar binnen en dan vat ik ze vast. En dat ze geen kant meer op kunnen. En dan vinden ze fijn, dan gaan ze stribbelen. Ja, dan vinden ze fijn, joh. Oh, nee, niet doen, meneer. Niet doen, meneer. Huh? Ja. Als ze nee zeggen, dan bedoelen ze ook nee. Ja, het zal wel zijn, maar als ik ja zeg, dan bedoel ik ook ja. En dan neem ik ze mee naar de badkamer. Dan laat ik dat bad vol lopen. Lekker ruiken erin. En dan val ik ze zo bij dat kupje. En dan duik ze zo onder water, hè. Dan vinden ze fijn. Dan gaan ze stribbelen. Dan vinden ze fijn. Dat is boluurtje, hè. Dat is boluurtje, ja. Dan vinden ze fijn. Dan gaan ze spartelen met die blote armen. En dan haal ik ze eruit en doe ik... Mwaaah! Die typische Eindhovense humor is dat dan, hè. Eindhovense humor die is subtiel, hè. Eindhovense humor die ligt niet op straat. Die ligt op de stoep. Dat is net even anders zo, hè. Dat is die reclame van Gazelle fietsen. Ik weet niet of die kent van nee. Ik ga fietsen. Ga je fietsen? Ik ga fietsen, ja. Ga je zelf fietsen? Ik ga zelf fietsen. Ga zelf fietsen. Ja, schitterend. Dat vind ik nog mooier. Schitterend. Ja, en op een gegeven moment dan houden ze op met spartelen. En dan is het meestal ook wel mooi geweest. En dan haal ik ze uit dat water. Dan leg ik ze op bed. Dan trek ik al die kleren uit. En wat denkt hij? Helemaal naakt onder de kleren.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

Wat zou dat heerlijk zijn? Trusten, trusten. Slaap lekker, jij ook slaap lekker. Zoen, lekkere zoen. Slaap je al? Nee, jij? Ja, ik stel altijd vragen in mijn slaap. Haha. Wat ben jij grappig? Het is mijn vak, laten we dan maar gaan slapen. Zo zal slapen. Heel voorzichtig strelen. Oh, hij streelt, dan slaapt hij lekker nog niet. Maar niet vragen of hij slaapt, maar niet vragen of hij slaapt. Anders krijg je weer, ja, ik streel altijd in mijn slaap. 2-0, jij maakt ontbijt. Oh, wat ligt dit lekker. Ik denk dat ze slaapt. Pst, slaap je? Ja, nee dus. Weet je, nou, ik sliep ook nog niet. Ach, ga weg. Lig je lekker, ik lig wel heerlijk, maar ik denk dat we moeten gaan slapen. We moeten beide heel vroeg op. Laat maar gaan slapen. Goed, laten we dat maar doen. Weltrusten. Jij ook. Weltrusten. Zo liggen of lepeltjes? Nee, zo ligt heerlijk. Arm in de weg. Nee, arm in de weg. Jij hebt veel meer deken. Oh. Hier heb jij alle deken. Ja, nou lig ik lekker. Oh, hou me heel goed vast. Wat is het dan? Niks. Gewoon dat je me heel goed vasthoudt. Ik heb het hartstikke warm. Jij wou ook alle deken. Hier heb jij wat deken terug. Ja, nou lig ik lekker. Is het jouw voet? Nee, die van jou nou goed. Gek, dan hebben we er 5. Zullen we morgen naar de Bahama's gaan? Dat we alles verkopen, dat we gewoon samen weggaan. Lekker, alles doen we weg. Kan ons het schelen? Doen we toch niet? Nee, maar het is zo lekker om over te kletsen. Ja, dat is wel zo. Maar laten we nou maar gaan, goed, laten we nou gaan slapen. Dat? Hé, ook slaap lekker. Hé, ik hoor wat. Het huis staat in brand. Geef niks, ga wel weer uit. Jij wil echt slapen. Ik denk dat we moeten slapen, slapen. Of zullen we vrijen? Ja, nou slaap je zeker. Even knabbel aan het rechteroor. Kijk, er is die alweer. Wat is? Moeten we wel op? Nee, we hoeven nog niet op mijn sliep. Nee hoor, ik sliep niet wel. Je sliep wel niet. Dus wel eens niet. Dus wat zei ik dan als laatste? Iets met dekens. Nee. Oh, wat ligt dit lekker. Laat jij de hond nog even uit? Haha, we hebben geen hond, geintje. Jij zou nog wel de vuilnis doen. Oh nee, ja, dat zou je nog wel doen. Oh, doe ik echt volgende week alle 188 zakken. Vergeetachtig diepje. Oh, wat ligt dit lekker. En ik heb je lief. Hallo. Ik heb je lief. Hallo. Ik heb je lief. Hallo. Hey. Hallo, ik heb je lief. Hallo.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden. Ben in Vermono. Tot zo.
3: Mij niet appen.
4: Salami of spinazie?
5: Mij niet appen.
6: Kan iemand dit even checken?
5: Mij niet appen.
6: Mij niet appen. Hey, waar blijft Gio?
7: Mij niet appen.
1: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis. Mij niet appen.

0: Goedemiddag, welkom bij Stelling.nl. Het radioprogramma waarin we op zoek gaan naar die ene stelling waar we het met z'n allen over eens kunnen zijn. Smurfen kunnen door een waterkraan. Dat was de stelling waar in 2009 iedereen het over eens werd. De stelling was ingestuurd door de heer P. Kartner. En de winnende stelling van 2010 was een stelling die was ingestuurd door de heer H. Mulisch te Amsterdam. En dat was de stelling aan die nase eines Mannes erkent man zijn Johannes. Voor dit jaar is die stelling nog niet gevonden. Maar het kan nog, het jaar is nog niet om. En ik denk dat we hem nu hebben, lieve mensen. Dit is een stelling waar eigenlijk niemand het mee oneens kan zijn. Dus laten we proberen tot die brede consensus te komen. Belt u alstublieft. De lijnen staan open. En stelling luidt...
1: Ja, ik ben het er niet mee eens.
0: Oh. We hebben al een beller. Hallo, mevrouw...
1: De Vries, Schoonhoven. Ik ben het er niet mee eens.
0: Ja, mevrouw De Vries, ik heb de stelling nog niet bekendgemaakt, hè?
1: Ja, toch ben ik het er niet mee eens. Altijd maar die stellingen. A kwadraat plus B kwadraat is C kwadraat. Dan denk ik, ja, Pythagoras, dat is jouw mening.
0: Mevrouw De Vries, de stelling van Pythagoras is in principe natuurlijk ook wetenschappelijk wel te bewijzen, hè?
1: Nee, dat is toch ook maar een mening? Nee. En omdat hij dan van Pythagoras is, is het in ene waar. Nee. Nou, zo betrouwbaar was die Pythagoras niet.
0: Oh.
1: Ik ken een buurman van hem en die heeft hem een keer een klopboormachine geleend. Ja. En die kreeg die maar niet terug. Hij zegt, Pythagoras, weet je wel zo over de heg? Ja. Hé, hey, Piet, mag ik mijn klopboor nou een keer terug? Hmm. En Pythagoras zo van, ja, tuurlijk joh, regel ik. Ja. Nou, die buurman zit nog op zijn klopboor te wachten.
0: Nog.
1: Dus dan denk ik, ja, Pythagoras, hoezo stelling?
0: Goed, mevrouw De Vries. Hartstikke fijn dat deze mening nu eindelijk ook gehoord mag worden. Maar laten we toch proberen er samen uit te komen. En het moet kunnen. Belt u alstublieft, want bij deze stelling kan eigenlijk niemand het oneens zijn. De lijnen staan open, mensen. En de stelling luidt... Ieder vogeltje zingt zoals het gewekt is. Hallo, met wie?
2: Ja, we hadden dus met de kerst een huisje gehuurd voor de hele familie. Ik had dat dus geboekt via het internet.
0: Ja, meneer?
2: Nou, wij komen daar dus aan.
0: Meneer?
2: Nou, het leek wel
0: stelling?
2: Een caravan. Nou, ik zeg meneer, dus ook tegen mijn vrouw. Ik zeg, nou, is er ziet er weer dit is niet.
3: Dit is Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

0: Je verwachtte niet, hè? Jongen, jongen. Zo, dames en heren, hè? Tijd voor een beetje actie. Ik zag een paar mensen van u kijken met een blik van: meneer Visser, ik weet niet wat ik moet, ik weet niet wat het is. Kom, ik vraag het aan de vis. Vis, wat gaan we vandaag precies doen in de klushoek? Dames en heren, we gaan vandaag bloem schikken. Oh, leuk, Bert. Oh, snel, begin, man, snel, vertel. Niet te snel, we schrijven mee. Dames en heren, bloem schikken. Of zoals het oud-Hollandse spreekwoord zegt, een heel oud-Hollandse spreekwoord zegt bij bloemschikken: als de bloem in de vis gesteert en de vjetter komt eronder met de pokon, heb je zo de trusken Norrelus en heb je een prutsko, oh, moet je trusken aan. Ik weet ook niet wat ik zeg. Dames en heren, wat is het belangrijkste bij het bloemschikken? Weten we niet, Bert? Vertel, man, desnoods leggen we geld bij. Zo, hoor. Het belangrijkste met bloemschik is natuurlijk de helm. Bert, leg uit, snel, leg uit, man, vertel. Nou, er kan van alles gebeuren, dames en heren. Stel je voor, ik gooi mijn broodrommel iets te hard weg en mijn broodrommel stuit er terug. Of stel dat ik val. Oh, ik val. Niet vaak genoeg waarschuwen, dames en heren. Nou, wat hebben we verder nodig bij bloemschikkende bloemetjes? Heel goed, oud Bert, wat leren we veel. Dames en heren, en we kennen natuurlijk allemaal, laten we eerlijk zijn, het basisprincipe van het bloemschikken. Nou, dat weten we wel, maar we hebben betaald, dus vertel het nog maar één keer. Nou goed. Het basisprincipe, dames en heren, van het bloemschik is dat we altijd de boel schuin afknippen of schuin afsnijden. Echt waar, het mag met een schaartje, het mag met een mes, ik doe het even met een schaar. Als we nogmaals de boel maar schuin afknippen, dames en heren. Je verwacht het niet. Je denkt, hij doet dat en dan doet hij dit. Onbetrouwbaar, die gozer. Oh, god, oh, god. Bert, ga door, laat je niet afleiden. Vertel, geef alles. Dames en heren, soms... Dat is een beetje treurig, dit. Soms, dames en heren, komt de bloemschikken niet goed uit. Oh, wanneer niet, wanneer niet, wanneer niet. Nou, vandaag komt de bloemschikken niet goed uit. Let u op.
1: Goedemiddag. Goedemiddag. Schikt het? Nee.
0: U ziet, het wordt een biedermaaiertje. Het komt nog heel precies.

0: zouden niet vaker waarschuwen. Dames en heren, we gaan nou iets heel anders doen. We gaan dakpannen leggen. Oud bed, leuk. Wat een variatie, man. Ga verder. Meer bed. Veel. Geef. Dames en heren, dakpannen leggen. We hebben er allemaal iets aan. Nou, wij niet. We hebben een plat dak. Nou, dat doe je maar niet mee. Dames en heren, het oude Hollandse spreekwoord zegt... een dak zonder dakpunnen. Dan klit het zo die wietter in de snij op. Dan schuift de plank en zo vietter in het plafond. Drup, drup, drup, en zo lukkeluk. Luk. Ik weet echt niet. Dames en heren. Vaak is de dakpan iets te groot.
1: Albert, wat zie je dat goed.
0: Dan moet er een klein stukje vanaf. Ja, er hoeft niks bij. Anders wordt je alleen maar langer. Bijvoorbeeld, dit hoekje. Dit hoekje moet eraf. Dit hoekje moet eraf. En voor ik het hoekje wegtik met een hamer, is het verstandig dat ik het even inkras met iets scherps, zodat het zometeen makkelijk wegtikt met een hamertje.
2: Hoe verzin je het?
0: Ik doe het even met een schaar, zonder van de schaar zo te zeggen, maar die was toch al stuk, dat geeft niks. Dus ik kras het even in. Dit hoekje moet eraf. Ook hier het belang van de helm. Let u op. Oh jee, de schaar flipt weg. Oh! Niet vaak genoeg waarschuwen, dames en heren. Zo, dan even aantikken. Heel klein tikje is voldoende. Anders gaat het hele even... Alleen het hoekje hoeft er maar af. Even aantikken is ruim voldoende. En u ziet het, hij past. Oh nee, nee, Bert, wacht, wacht. Nee joh, vertel Bert snel. Nog één, nog één. Hups, en... Zo. U ziet het, precies hetzelfde. Alleen die is groter. Dames en heren, laat ik eerlijk tegen u zijn. Ik zie een paar mensen kijken met een blik van... Meneer Visser, wordt het nou niet tijd voor een moment van rust? Is het nou niet tijd om... wel niet, wel niet, wel niet.
1: Dat doet hij er gewoon tussendoor.
0: Meneer Visser, wordt nou niet tijd om te kijken wat moeder de vrouw... in de broodtrommel heeft gedaan. Of als er geen moeder de vrouw is. Wat je zelf hebt gesmeerd 14 dagen geleden. En nu waarschijnlijk met champignons. Meisje, kijk nou toch eens. Kijk nou toch eens wat ik voor je heb gemaakt. Het is een biedermaaiertje. Hier komt ook nog wel een bloempje aan. Hier zo. Met een beetje patek zit dat zo vast. Zo. Is een hele mooie... Zie het, hoe het allemaal in elkaar zit. Ik zet hem gewoon onder.

0: Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden, ben ik van Mono. Tot zo.
3: Mij niet appen. Salami of spinazie?
4: Mij niet appen.
5: Kan iemand dit even checken?
4: Mij niet appen.
5: Mij niet appen. Hey, waar blijft Gio?
6: Mij niet appen.
0: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis. Mij niet appen.

Mijn vriendin die draait om en die zegt: heb je geen mondkapje bij je? Ik zeg: nee, is dat erg? Dus ik zeg, zegt ze: nee, natuurlijk niet, domme lul die ook toevallig de rare vader van mijn kind is. Dat is helemaal niet erg, maar dan kun je niet mee met het bootje. Ik zeg: nou, super volwassen reactie. Nee, nee, dat vind ik stom. Dat soort argumenten droeg ik aan. Ik zeg: is er niet iets wat ik kan doen? Kunnen we niks bedenken? En mijn vriendin die zit echt zo: oh god, deze gast, echt waar. En ze haalt adem, ze kijkt me aan. Ze haalt adem, ze doet een hele teug naar binnen. Ze ademt helemaal uit. En toen zei ze: nou, moet je mijn zadelhoes? Ik zeg: wat? Ze zegt: moet je mijn zadelhoes? En ik kijk naar haar en ik kijk naar die zadelhoes. En ik denk: dit wijf is geniaal. Ik ben getrouwd met MacGyver. Ja, zeker wil ik die hebben. Dit gaan we nonnetje doen, ja. Geef maar hier. Zij zo: ja, wil je die hebben? Want zij ziet ook al de hoop aanwakkeren in mijn ogen. En zij haalt hem door. Zij laat het allemaal gebeuren. Want zij wil ook vermaakt worden. Zij haalt die zadelhoes ervan af. Hier, schat. Doe maar lekker aan. Dus ik doe een zadelhoes op mijn gezicht. Zwart rubber met zo'n elastieke koordje erin. Om het aan te trekken. Om mijn bek. Achter mijn oren trek het aan met de elastieke koordje. Heel mijn bek is zwart bubbelend rubber. Ik ben Sub-Zero van Mortal Kombat. Helemaal tevreden. En ik weet dat er stront aan de hand is. Want ik zit naar mijn vriendin en mijn zoon te kijken. En die kijken mij alle twee tegelijk aan en doen synchroon dit. Maar er is geen tijd. Er is geen tijd om te vragen wat ze daarmee bedoelen. Want de klep van het veerpontje gaat naar beneden. En alle mensen die staan te wachten, de hele menigte, die begint te bewegen. Al die mensen beginnen weer, heel die menigte, alle gnoes, die beginnen te gaan. Weet je wel? En dan moet je mee. Oké, gaat samen, daar gaan we. Mijn vriendin en mijn zoontje eerst, ik erachteraan. Maar helemaal blij. Weet je wel? Ik heb een oplossing. Ik ben Heidi van het Alpenveld. Ik helemaal huppelend zo met mijn fiets het pontje op. Op het pontje staat een controleur. Een coronacontroleur. En die man heeft een cursus fascisme gedaan. Die staat daar in zwarte soldatenschoenen. Helemaal zwart gekleed, zwart mondkapje, armen op de rug. Staat mensen te keuren of ze goed gekleed zijn. En die geeft rare, nondescripte, onverstaanbare, fascistische keurgeluiden. Tja, check, zien. Oké, superklit, fijn. Superklit, dat je denkt, wat is dat voor raakle? Hij was aan het associëren. En ik loop voorbij en bij mij geen geluidje. Dus hij, chup, chup, chup, kom ik voorbij. En ik loop door, helemaal blij. En op een gegeven moment hoor ik achter me, Jana, stil blijven staan. En ik schrik me helemaal de tering. Maar direct daarna denk ik, oh, iemand is de lul. Dat wordt leuk. Heel erg op een basisniveau was dat mijn reactie. Was een soort, ik maakte een soort hondengeluid. Het was een soort Scooby-Doo moment. Eerst geschrokken en toen blij. Het was eerst... En toen... En toen keek ik om en die vent die stond me zo... Stond me aan te wijzen. Zo. Helemaal van top tot teen. Er was geen centimeter van mij die deugde. Zo. En ik helemaal in mijn onschuld. Ik was een 18e-eeuwse Franse courtisane. Moi? En ik zei, maar wat is er? En toen zei hij de gouden zin. Allemaal mensen kijken. Deze zin is serieus een keer uitgesproken. Ergens in Amsterdam. Toen schreeuwde hij over die boot. Dat is geen mondkapje. Dat is een zadelhoes. Fucking goud, of niet? En ik helemaal verbaasd. Daar zei iedereen, volgens mij. En ik was ook oprecht blij voor hem dat hij zijn cursus fascisme in de praktijk kon brengen. Dus ik zei, yes sir. Want hij had het goed gezien. En toen voelde hij heel die boot denken, oeh, doe dat maar niet. Want deze vent is al pissig. Nou even niet cynisch doen. Toen zei hij, meneer, de boot af. Ik zei, wat, nee toch. Hij zei, dat is tegen de regels. Regels zijn regels. Nu van de boot af. Ik zei, oh, kom op. Want iedereen stond te kijken, dus ik ging met de menigte ook praten. Ik zei, is er niet iets wat we kunnen doen? Wat, een musical opvoeren? Sloeg helemaal nergens op. Er is ook niemand die reageerde, behalve mijn zoontje. Die zei, kiel halen? Ik zei, stil jij! Je hebt verlicht.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners. Denkers. Delers. Mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werken bij defensie.nl.

verliefd, verloofd, getrouwd. Zo gaat dat in het leven. En het duurde ook maar even. Of er hing een flinke luierregen te drogen op Acaciaplein nummer 9. Het was heerlijk om te zien vanuit ons huisje tegenover op nummer 10. Maar ja, toen wilde Aaltje ook een kindje. En zo kon het dus gebeuren dat mijn vrouw zwanger raakte. Wanneer het een meisje werd, dan zou ze Koriander gaan heten. Wij hoopten dan ook dat het een jongetje werd. Kort voor de bevalling ben ik nog met Aaltje mee geweest voor een echo-onderzoek. Wij lopen daar zo de behandelkamer van de dokter binnen. Wat moet dat hier? Goh, zegt de dokter, ik werk hier. Ik zeg, dan is het goed. Kan ik u helpen, zegt de dokter. Ik zeg, nee hoor, we kijken alleen maar even rond. Jawel, zegt Aaltje, ik kom voor een echo-onderzoek. Kort na de bevalling werd Koriander erg geel. Ja, gek, hè? Ik vond het heel typisch. Geel, ja. Dus ik bel de dokter op. Ik zeg, dokter, ons kind, dat wordt toch zo geel? Erg geel, zegt de dokter. Ja. Ja, behoorlijk geel, ja. Jawel, maar ook dat je zegt... Goed geel. Ja. Ja, goed diep geel, ja. Heeft ze ook spleet ogen, zei de dokter. Nee, dat had ze niet. Fluit ze daar misschien, zegt hij? Fluit. Hoe bedoelt u? Nou, gewoon dat ze de hele dag in een kooitje of zo'n stokje zitten fluiten. Ja, maar toch, met een half jaar kon ons dochtertje al een beetje fluiten. Waar rempel, wanneer ik haar in badje deed, begon ze spontaan te fluiten. Mijn vrouw zei ook al dat 80 graden te warm was. Ja, dat is lachen met die kinderen. Weet ik wel. De laatste tijd bijvoorbeeld zit ons dochtertje in een nee-fase. Ze wil niet meer hebben dat ik haar naar bed breng. 20 jaar terug was er nooit een probleem. Ik herinner me ook nog heel goed, toen Koriander net geboren was, gebeurde er wel eens dat de kraambezoek naar de wieg liep, zo van... Ja, ja. Dat is het. Ja? Ja? Dat is... Oh, nou, mooi kind, hoor. Ja, tuurlijk is het een mooi kind. God, zal geen mooi kind wezen, zeg. Nee, ben gek. Nee, best wel een mooi kind. Kijk, dat zou ik dus nooit doen. Moet je niet doen. Wanneer een kind niet mooi is, dan zou ik niet gaan huichelen. Ja, ik weet ook wel. Je kunt ook weer niet zeggen van... Wat is dat een lille kind? Dat kan niet. Moet je ook niet doen. Maar weet je wat ik doe wanneer een kind niet mooi is? Dan zeg ik altijd... Het is een lief kind. Onze buren bijvoorbeeld, die kregen een ontzettend lief kind. En toen heb ik ook heel eerlijk gezegd, dit is het liefste kind dat ik ooit heb gezien. Zit nou ook in het tehuis voor lieve kinderen. Nee, voor het kind zelf is beter hoor. Jawel, ja, u kent de ouders niet. U weet niet waarover u lacht. U kent de thuissituatie niet. Het is beter zo. Onze buren gaan op een beetje typische manier met hun kinderen om. Zo geven de buren hun kinderen macrobiotisch te eten. Terwijl toch een onderzoek niet zo gek lang geleden heeft uitgewezen... dat kinderen die macrobiotisch gevoed worden later een taalachterstand oplopen. Woorden als gehaktdag, kuiltje, zuur, alles. Oh nee, onze buren hebben een hele andere levensstijl dan wij. Zo hebben de buren voor hun gazon een motormaaier. Kijk, dat vinden wij weer overdreven luxe. Onze tuinman kan dat best wel met de hand doen. Maar toch kan ik wel goed opschieten met de buren. Ik kan best wel goed overweg met de buren. Eerst per jaar bijvoorbeeld, dan knippen de buurman en ik gezamenlijk de heg.
Wanneer het karwei geklaard is, dan zegt de buurman altijd gelijk... Zeg, ik zet even een kopje koffie. Dan kom jij zo dadelijk bij mij even een welverdiend kopje koffie drinken. Dat is netjes. Dit jaar wou ik de buurman voor zijn, dus hij zegt... Buurman, zet jij even koffie?

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
1: Hey hoor.
2: Hey.
1: Proost.
2: Proost.
1: Frisje?
3: Ja, ik Bob vanavond.
2: Oh.
3: Ja, anders dan moet ik mijn auto hier laten staan en moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus, ik Bob.
2: Nou, gezellig.
4: Ja. Ben je Bob? Zeg het hardop.

0: had zo bedacht dat het wel aardig was om je zo'n sollicitatiebrief voor te lezen die je destijds na de middelbare school om de havenklap op de post deed. Mijne heren, reagerende op uw advertentie waarin u personeel vraagt, overwegende en aanvaardende zulks door u omschreven, mede overwegende voetnoot 2 van uw vacature, en wel zodanig dat er halve concluderende als ondergetekende een dergelijke functie te ambiëren, verblijf ik. Hopende dat ik hiermee een sollicitatiebrief heb geschreven, teken. In afwachting van uw afwijzing, et cetera. Tijdens een van uw sollicitatiegesprekken bleek dat het ging om een betrekking in een bordeel.
1: Zo. Zo.
0: Ik ga niet werken in een bordeel. Nee, het hoeft ook niet per se in het bordeel. Ze hadden voor mij een functie in gedachten op een kantoor van een bordeel. Als rechterhand van de directeur. Ik zeg, dat doet de directeur maar mooi zelf. En zo bleef ik voorlopig werkzoekende. Iedereen die werkzoekende is, weet dat er in Nederland van die instanties zijn die regelmatig een enorm hoeveelheid post bezorgen. PTT heeft er ook een handje van. En nu kreeg ik van een van die instanties een folder in de bus en ik las in die folder: u bent werkloos, denk dan eens aan VND. Want Vroom en Dreesman biedt u een betaalde opleiding tot verkoper. Grijp deze unieke kans, want de hele dag thuis zitten is ook maar ZOZ. Want de hele dag thuis zitten is ook maar ZOZ. Is ook maar ZOZ. Het zit hem in een ZOZ. Ogenblikje hoor. ZOZ. Dat was wel iets. ZOZ. Hier, ZOZ. Zie om eens heden. Ik heb hem. Zo, zo. De hele dag thuis zitten is ook maar zo, zo. En dus had ik mij maar opgegeven voor die verkoopcursus van V&D. Ik werd geplaatst op de meubelafdeling. Bij ons op de meubelafdeling liep met name de verkoop van kussentjes slecht. Daar kwamen dan V&D's maar in 2 kleuren kon leveren, terwijl de Bijenkorf er recht tegenover een keus had uit maar liefst 10 verschillende kleuren. In plaats van er gewoon 8 kleuren bij te bestellen, zette V&D voor het personeel een verkoopcursus op touw. Getiteld Doe en Denk richting klant. Allereerst werd ons geleerd Doe richting klant. Goedemiddag. Vervolgens Denk richting klant. Die klant wil waarschijnlijk iets kopen, dus je vraagt hem: waarmee kan ik u van dienst zijn? Nou, de klant zegt dan bijvoorbeeld: ik zoek een kussentje. Jij als verkoper legt hem dan uit dat hij dan de keuze heeft uit maar liefst 2 verschillende kleuren. De koper maakt een keuze en weer verlaat een tevreden klant het pand. De praktijk. Verkoopt u kussentjes? Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Verkoopt u kussentjes? Waarmee kan ik u van dienst zijn? Verkoopt je kussentjes. Ja, verkoopt je nou kussentjes of verkoopt je nou geen kussentjes? Nou, oh. We hebben ze wel, maar we verkopen ze nooit. Oh, hoe komt dat dan? Ja. We hebben een keus uit maar liefst 2 verschillende kleuren. Ja, de Bijenkorf heeft 10 verschillende kleuren. Oh ja, is het niet ver vandaan, de Bijenkorf? Nee hoor, is hier recht tegenover. En weer verlaat een tevreden klant het pand. Men gaf mij nog 1 kans, wel op de kledingafdeling. Goedemiddag, waarmee kan ik u van dienst zijn? Oh, ik zoek niks speciaals hoor. Dan bent u aan een goed adres. Welkom aan. Oh, ik heb geloof ik maat 44. Komt u dan maar mee, dan heb ik hier een leuke broek voor u. Ik vind het een zeikerige broek. Ja, het is echt iets voor u. Nou, vrouw, in dat geval pas ik hem even. Hoe zit die? Ik krijg hem niet dicht. Er is een model, hoor. Hoe vindt u hem? Ik vind hem nogal lijzig. Lijzig? U moet het ook zien met zo'n lullig shirtje erboven. Heeft u dat dan? Ja, hier heb ik als een shirtje. Hoe zit hij? Ja, hij zit wel goed, maar hij staat als een idioot. Ja, het komt weer terug, hè. Het komt weer terug. Tommy Cooper had ook al zoiets. Het haalt op als u er een beetje bij goochelt. U moet het een paar keer wassen, dan krimpt het wat en dan kleedt u nog slanker af. Krimpt het ook nog? Nou, als u het liever niet heeft, dan krimpt het niet, hoor. Afijn, het duurde niet lang of ik werd als eerste op staande voet ontslagen. En eenzaam en werkloos zwierf ik daar door de straten van die hele grote stad. Nu heb je midden in Almelo. Nu heb je midden in Almelo een parkeergarage. Uit pure verveling loop ik die parkeergarage in. En ik zie daar stom toevallig hoe twee mannen de ruit van een auto inslaan met de bedoeling om in te breken. Plotseling zien ze mij. Waarschijnlijk zijn ze bang dat ik hen aan zal geven bij de politie, want ze komen nogal dreigend op me af. Om ze te laten merken dat ze van mij niks te vrezen hebben, pak ik met een gebaar van ots, kerots, een steen van de grond en tik een ruitje van het dichtstbijzijnde auto in. De twee mannen komen nu nog dreigender op mij af en schreeuwen: wat moet dat met onze auto? Ik spring maar snel in een willekeurige andere auto en scheur er vandoor. Buiten staat een politiewagen met zwaailicht mee op te wachten. Een wilde achtervolging wordt ingezet. Na een kwartier wordt ik klem gereden. Ik denk, weet je wat? Ik gooi het tot de vriendelijke toer. Ik stap uit en ik zeg tegen de politie: maar was dat spannend, hè? Hielp niks, ik werd ingerekend en voor de rechter geleid. Verdachte. U bent geboren in Almelo. Ik ontken alles. Maar u kunt toch wel bekennen dat u geboren bent in Almelo? Nee, ik ontken alles. Ja, zegt de rechter. Ja. Afijn, om een kort geding lang te maken. De rechter en ik, we trouwden met elkaar en we leefden nog lang en goed.

Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

met uw strohoed in mijn hand. Ik rijm op ieder onderwerp, bekend voor het hele land. Ik treed op voor verdediging en ook jubilea. Bekend van radio en tv, ik ben Frans Halsema. Yeah.

mag u zijn gang gaan, maar geef mij de vrouwtjes maar, ja. De kraai, dat is een vogel die heeft een eerschapstak. Dat is een aardig diertje, soms zit hij op een tak. Hij verliest gewoon uitstekend en hij zegt geen boe of ba. En ondanks dat hij zwart is, komt hij niet uit Afrika. Yeah. En dan moet ik nog één ding zeggen, voordat ik het vergeet. Dat de man die zo briljant piano speelt, Boudewijn Leeuwenberg giet. Het is een uiterst hippe vogel. Soms speelt hij Bach of Strauss. Beloon hem daarom nu meteen.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Ah, zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.nl.

0: Ik heb 9 maanden geleden heb ik een SOA-test gedaan. Wie heeft wel eens een SOA-test gedaan? Ineens doet niemand. Je mag ook wijzen naar iemand als je vermoeden hebt. Niemand doet een SOA-test. Nee, dat doen wij niet in Rotterdam. Nou, ik wel. Ik dacht, laat ik mezelf een keertje checken. Van die campagne over geslachtsziektes. Dus ik denk, nou, hè, genezen is beter dan voorkomen is beter dan genezen. En dat wilde ik wel anoniem. En dat kan anoniem. Kun je naar het ziekenhuis toe anoniem een SOA-test doen. Dus ik naar het ziekenhuis, AMC in Amsterdam. En ik kom eraan bij afdeling huidklachten. Weet je, dat is helemaal anoniem. Dus ik zit daar in die wachtkamer, helemaal vol met mensen. Ik dacht nog,
1: ja, huidklachten.
0: Maar goed, er was een lege stoel, dus ik zit daar, lekker rustig, op mijn beurt aan het wachten. Op een gegeven moment hoor ik vanuit de gang, en een jeep! Wat leuk, man! Ik zie mijn beste vriend Mo. Hey! Moet je ook in een SOA? Ik ook! Wat is het? Hier. Sst. Je schreeuwt, man. Het is een ziekenhuis. Ja, sorry, Sahib. Ik heb jeuken, man. Sahib, heb je geen jeuken? Ik zeg, nee. Ja, ik heb iets van de glamies. Nee, wacht. Glamidie. Ik weet niet meer hoe die bitch heet. Maar wacht maar als ik het te pakken krijg. Ja. Nou, dan ben je aan de beurt in het ziekenhuis. Dat gaat ook anoniem. Meneer Amhali. Dat ben jij. Ja, dat weet ik, ja. Shit. Dus ik loop naar die balie toe. En ik kom daar bij die balie te staan. En achter de balie staat Marieke de Bruin van mijn middelbare school. Iets ouder, iets dikker, in een witte jas. En ze zegt, hey, Najib, wat leuk. Of niet? Jongen, ik wist niet wat ik moest zeggen. Ik vond het zo gênant. Echt, en gênante momenten, ik heb ze vaker. Echt, het laatste keer een gênant moment, moet ik even vertellen. Gewoon tussendoor. Ik zit bij mijn moeder thuis. Mijn moeder heeft een klein flatje, klein wc'tje. Maar daar zit ik graag op, weet je wel. Lekker klein, lekker strak met je op die wc zo. Met je deur zo, hoofd erin. Maar ik zit daar lekker bij mijn moeder. Dus ik zit daar, strak een spijkerbroek had ik aan, weet je wel. En ik ben klaar, zus en zo. En ik trek mijn broek omhoog, heel strak zo in dat wc'tje. En wat neem ik mee? Het Glorix-blokje met houder en al. Dat hing hier. Daar ben ik de hele dag mee door Amsterdam gaan wandelen. Met een Glorix-blokje. En mensen achter me, die zagen dat, die deden, hé! Hey! En ik dacht, ik word herkend, dus ik, hé! Hey. En zolang je niet gaat zitten, merk je niet dat hier iets zit. Dus ik kom bij een vriend thuis en ik vraag nog, heb je gedweld?
1: Nee.
0: Hoezo? Ja, heel lekker fris. En ik sta zo op een gegeven moment, waarom ben ik ook niet? Ik denk, nat, zweet, hier ook al, nee toch? Eeuw! En ik voel verder een Glorix-blokje. Met houder en al nog helemaal goed, hè. Dus ik heb dat ding stiekem bij hem in zijn wc zo gehangen. Oh, jongen. Nou, datzelfde moment had ik ook met Marieke. En Marieke, die zag dat ik een beetje schrok. Die deed, ah joh. Wat is dit voor een teken, mensen? Dit is toch een teken van, hey, die 3 euro, moet je die nog terug? Dus kom maar mee. Dus ik loop achter haar aan en ik dacht, als zij die test maar niet gaat doen, hè. Oh, wat erg, zij gaat die test doen. Ze zegt, kom mee. Ik zeg, ja. Gelukkig, onderzoekskamertje. We komen in een onderzoekskamertje terecht, ziekenhuis. Ze zegt, wacht hier maar even, de dokter komt zo. Dus ik zit te wachten in het onderzoekskamertje. Het ruikt ook naar ziekenhuis. Alsof ze ziekenhuisspray hebben. Voordat ze opengaan, overal, shh. Er lag een bed met van het witte papier, weet je wel, wat je bij de Chinees ook hebt, wat je zo weg kan halen. Hop, nieuw papier. Er lag een kast met allemaal instrumenten erin die ik niet ken. Potjes, pannetjes en een wok. En ik zat maar naar die deur te kijken. Ik dacht, als het maar geen vrouwelijke arts is. Ik adem maakt helemaal niet uit. Een dokter is gewoon een dokter, ja toch? Maar nu niet. Maar ik had gelezen in een onderzoek, vrouwelijke artsen hebben meer humor. Weet je, dan komt ze grappen maken, dan komt ze binnen. Hallo! Zo, nou, doe je broek maar even uit. Onderbroek ook. Wat lief! Hé! Hey. Wat lief. En de deur gaat open en het is een man. En ik zeg echt, yes! Dokter! Echt zo'n dokter uit de film. Prachtige witte jas, grijs haar, brilletje zo op zijn neus. En er stond ook echt dokter. Had een naambordje met dokter. Tenminste, de-r. van dokter. En ik dacht, hé, de R is oké. De R mag het zien. Maar achter de R kwam een wat jonge man aan met een bril. En het was Floris-Jan, de stagiaire.
1: Hallo, ik kijk even mee.
0: Ja, oké. De dokter zegt, meneer Amhali, u komt voor een SOA-test. Oké, even uw broek uit, onderbroek en even op het randje van het bed plaatsnemen. Dus ik doe wat de dokter zegt. En ik zit er op het randje van het bed. Niet echt helemaal gemakkelijk, hè? Ja, ik weet niet, ik heb het niet zo vaak. In een te klein kamertje met twee mannen. En ik zit daar op een bed met slapdoula, een beetje, ja. En ik zie dat de dokter op me af komt lopen. En ik schaamde me een klein beetje. Dus ik denk, nou, dan kijk ik maar gewoon even weg. Ik denk, nou, kijk gewoon omhoog. Misschien zie je nou wel vogels, je weet het niet. En ik voel dat de dokter voor me staat, hè. En zonder te waarschuwen, weet je wel. Die dokter niet even dit doet, weet je wel. Of, weet je wel dat die... Dat kleine jongetje daar, hoe oud ben jij? 12. Shit. Oké. Pak de dokter in één keer zo mijn toeter vast. Ja? 12! Oh shit. Daar gaat mijn programma. Oké. Toeter, ja? Die trompet. Ik zag laatst een toeter, dat ziet er niet uit, man. Trompet. Dus die pakt zo die trompet vast en die doet... Wow. En... Het is een grap. En die kijkt zo een beetje... Kijk, stagiaire, Floris-Jan haalt uit een potje een wattenstaafje. Gewoon een wattenstaafje. En die geeft hij zo aan de dokter. En ik dacht nog, wat gaat de dokter doen met een wattenstaafje? Wat? Weet ik veel. Aanstippelen, iets op de trompet of aankruisen. Maar de dokter, heren, gaat met het hele wattenstaafje... in één keer in de mond van de trompet. Zo. Pop, pop. En hij begint te roeren. En ik denk, kun je daar roeren? Alsof hij koffie aan het drinken was met die Floris-Jan.
1: Nee, ja.
0: En dat roeren, dat doet pijn. Au! Wacht even, dokter, het doet pijn. Wauw! Dokter, wacht eventjes. Wauw! Au! Wauw! En hij trekt hem er één keer uit en dan geeft hem zo aan Floris-Jan. Floris-Jan moet hem opbergen in zo'n buisje. Die moet hem zo erin stoppen. Maar Floris-Jan laat hem onderweg vallen. Oh, shit. En de dokter zegt... Nee, laat maar even liggen. Pak even een ander. Ja. Nee, die kunnen we nou niet gebruiken, hè? Nee. Ja,

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
1: Hey hoor.
2: Hey.
1: Proost. Proost.
3: Frisje?
1: Ja, ik bob vanavond.
2: Oh.
1: Ja, anders dan moet ik mijn auto hier laten staan en moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik bob.
2: Nou, gezellig.
4: Ja. Ben je bob? Zeg het hardop.

0: macho flap. Het vrouwtje jou zomaar bij de vuilnisbak gezet, hè? Ja, dat baasje nou maar eens volwassen moest worden. Nou, jij en ik weten wel beter, hè? Nou, joh, donkers, kijk, je zit nog helemaal onder de groenteafval en alles. We moeten straks maar eens gaan wassen, hè? Wacht even. Kusje. En de dekens. Maak ik hier gewoon een bedje voor je, goed? Zo. Nou, dan hoef je helemaal niet meer je zorgen te maken. Zo, gooi je die eroverheen. Kan jij lekker slapen, zo. En als je nou niet kan slapen, hè, dan piep je maar gewoon even. En dan zit Edgar hier altijd om je nog weer... Hè? Zit je goed zo? Slaap je liggen, zou je het niet koud krijgen?
1: Zo. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Jos.
1: Deze morgen, Edgar.
0: Zo, zo.
1: Zo. Je staat maar net op de tramhalte.
0: Oh.
1: Oh, staat er een konijn naast me.
0: Wat?
1: Een konijn.
0: Een konijn?
1: Ja. Een konijn met zo'n hele grote lantaarnpaal op zijn schouders.
0: Hé, hey, dat is gek.
1: Ik vraag aan dat konijn, wat doe jij met die lantaarnpaal op je schouders, man? Zegt dat konijn, dat is om de vossen weg te jagen.
0: De vossen?
1: Ik zeg, maar er zitten hier toch helemaal geen vossen? Zegt dat konijn, zie je wel dat het werkt?
0: Jongen, jongen. Ja. Grappig zeg.
1: Zo,
0: even kijken wat ik hier op heb. Oh. Nou, wel oude kaars. Hé, hey, konijn. Tonijn. Tonijn op mijn brood. Is weer eens wat anders, vis.
1: Oh mijn god. Ook oude kaas. Die wordt elke dag maar ouder. Pindakaas. Nou, mijn naam is Haas.
0: Zo. Nou, ik heb het wel voor elkaar, hoor, inmiddels.
1: Wat?
0: Wat? Ik heb het hele weekend doorgewerkt. Ik heb de tuin nu helemaal winterklaar.
1: Ach.
0: Ja, je hoeft er niks meer aan te doen.
1: Nou, proficiat, Edgar.
0: Ja. Hoe ver ben jij?
1: Ik heb toch helemaal geen tuin, man?
0: Nee, ik ook niet. Daarom heb ik het allemaal zelf gedaan.
1: Oh, geen tuinman. Ja, ja. Nou, zo de wortel nog even. Dat schijnt goed te zijn vitamine E. Tegen nachtblindheid, zegt mijn vrouw. Nou, ik ben helemaal niet nachtblind, hoor. Ik kan s'nachts alles op de tast vinden, zeg maar. Als mijn vrouw tenminste geen hoofdpijn heeft. Toedeledokie! Oeh, zeg, over tuinen gesproken. Ik had gisteravond mijn schoonmoeder op visite.
0: Zo.
1: Die bakt nog appeltaart met appels uit haar eigen tuin.
0: Zo.
1: Ik ben al sinds heden ochtend 6 uur bezig het mestoverschot weg te werken. Goeiedag, zeg.
0: Kijk maar uit. Flappie, hey, ben je er nog? Als je nou niet goed kan slapen, je wordt wakker, dan neem je toch gewoon een worteltje. Hey.
2: Mix 24. And now, the moment you've all been...